0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: Coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéplaat.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen twee weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde Heilose kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op...

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Herengewaard aan de Westdijk 2 in Herengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteur

0: Dus staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, De Egmonden en Schorl. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en grondzet van vertrouwen in de toekomst. Daarom de viering op zondagmorgen 12 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Wat is genoeg? Een man heeft alles en wil nog meer. Tot er een vraag klinkt die alles stilzet. Waar deze parabel de drang naar meer ontmaskert, vertraagt Messiaan de tijd en opent zo een andere maat van leven. Ook deze zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op ecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 12 juli om 10:30. Voorganger dan is Mark van der Laan. De muziek wordt verzorgd door Margriet de Vries op piano en Jan Goosensen op orgel. Iedereen is van harte welkom. Zondagmorgen 12 juli werkt aan de dienst van 10 uur in de dorpskerk van Schorl een bijzonder trio mee, het Grenstrio. Het Grenstrio wordt gevormd door Ed Stokman, Maartje van Huistede en Jeroen Gerritsen. Zij zingen bestaande gedichten van Hans Andreas en Mark Boog, waarvan Ed Stokman de teksten op muziek zette. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zonnige week.

0: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 11:30 tot 5:00 middags.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied. Dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen.

0: af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
1: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
2: Echt jammer, man.
1: En nu?
3: Nu gaan we rellen. Nee, joh.
1: Echt?
3: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
0: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer: in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. De vernielde flexflitser op de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspijl sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmondenstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
3: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. Maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim.

0: naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
1: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde Heilose kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk

0: kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een oost-westverbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt.

0: De natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We sluiten er nog na van de jubileumuitzending André en ik. Maar toch gaan we gewoon door met een reguliere uitzending. Ik heb namelijk twee gasten in de studio. Ik praat zo meteen met Rob Komen en Ruud Osborn over de expositie Het Maaiveld. Straks eigenlijk zondag, hè, vanaf zondag bij het KCB in Kranenburg. En we hebben natuurlijk ook muziek meegenomen, althans uitgezocht. En daar gaan we natuurlijk mee beginnen. En we beginnen met Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Thank you.

0: Ja, dat waren Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. En ik praat met Rob Komen en Ruud Osborne. Welkom allebei, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Karin.
0: Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. We praten zo meteen over het Maaiveld. De expositie bij het KCB in Kranenburg. Maar ook eerst even natuurlijk over jullie zelf. Jij, Ruud, ja, want je bent dichter, schrijver.
2: Dichter, schrijver, coach, therapeut, beheerder.
0: Ja.
2: Een heel rijtje. Ja, ja. Maar in volgorde. Ik heb een heel mooi bordje staan waar ik werk.
0: Ja.
2: En dus de volgorde is dichter, coach, beheerder.
0: Dichter, coach, beheerder.
2: Op gevoel.
0: Ja, gelukkig wel. Toch wel als eerste de dichter.
2: Ja, dat is de passie. Dat is de jeugddroom.
0: Ja, toch wel.
2: En die is uitgekomen.
0: Ja, ja, want hoe ben je begonnen als dichter?
2: Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd.
0: Laat ik in de
2: microfoon. Ja. Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd. Een willekeurige boekwinkel binnenlopen. En dan mijn eigen boek van de plank pakken. En daarvoor ben ik ooit naar Haarlem gereden. En daar heb ik mijn eigen boek van de plank gehaald. Mijn allereerste bundel.
0: Ja.
2: En dat was in 1993. Voor volwassenen. En toen is het begonnen. Langzaam. En ik kwam toen in Bergen. Het allereerste wat ik heb gedaan toen ik in Bergen kwam was naar het graf van Ronald Holst lopen. Serieus. En nou ja, toen is het heel langzaam ontstaan. Stap voor stap.
0: Maar welke opleiding?
2: Een beetje mazzel,
0: heb je wel iets met schrijven gedaan als opleiding? Of,
2: Ik heb Nederlands gestudeerd en daarna ben ik het vak ingegaan waarvan ik me eigenlijk had voorgenomen het nooit te doen. Want mijn hele familie zat in de reclame. Dus ik ben de reclame ingegaan als tekstschrijver. En dat heb ik 22 jaar gedaan. En in 2008 eruit gestapt. En toen ben ik praktijk begonnen als therapeut. Tot de dag van vandaag.
0: Ja.
2: In een klein zorgcentrum in Bergen. En dat zorgcentrum ben ik uiteindelijk ook gaan beheren. Dus een hele mooie plek.
0: Dat is je cv?
2: Dat is mijn cv, ja. Ja.
0: Schrijven, het Nederlands studeren en in het vak komen als schrijver, als tekstschrijver. Nou, dus dat heeft er toch altijd wel ingezeten.
2: Het heeft er altijd ingezeten en weet je, daar ligt wel de basis hoor.
0: Ja.
2: Ik was echt een campagneschrijver, dus ik was gewend om in hele korte slogans te denken en te schrijven. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld.
0: En merk je dat ook, dat korte schrijven in je gedichten? Zie je dat terug?
2: Ja. Ja, ik zie het met name terug in de opbouw van mijn gedichten.
0: Ja.
2: Ik kan het nooit laten om een gedicht te beëindigen met een sluitregel. Sluitregels zijn voor mij heel belangrijk. Daar moet echt iets aparts in zitten. Er moet een dubbele bodem in zitten. Het moet pakken, het moet iets hebben. En dat komt echt aan mijn reclametijd. Kan haast niet anders.
0: Ja.
2: Dus het is, maar goed, weet je, daarna is het ontstaan. Kilometers maken. Je moet een beetje mazzel hebben. En die heb ik gehad. Dus je eerste manuscript. Nou, Klavis, uitgeverij Klavis in België. En die pakte het. En toen is het balletje gaan rollen, langzaam. Toen kwam nog een bundel en nog een bundel. Lid worden van het KCB.
0: Ja, mooi. Goed om te horen.
2: Ja. En nu staat er boven mij hangt een plank op mijn werkplek. En daar staat een range met boeken.
0: Boeken. Van jouw naam. Ja, uit jouw naam. Ja, precies. Ja. En jij Rob, want je bent al eens eerder natuurlijk in het programma geweest. We kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Maar je bent een kunstenaar, schrijver, dichter, docent. Ja,
3: eigenlijk ook wat Ruud zegt. Op een gegeven moment een stip op de horizon gezet. Van dit wil ik, die kant wil ik op. En ik heb die stip weten te halen op de horizon. Linksom en rechtsom weer een stukje terug. Maar uiteindelijk ben ik er. Want ik zeg altijd, probeer altijd iets wat je heel, heel erg graag wilt, dat te bereiken. Ik weet dat zat ik in de klas en was op de HAVO in zo'n tekenleraar. En ik dacht, als ik dat toch een keer kon worden.
0: Ja.
3: En een keer een tentoonstelling met eigen schilderijen. Dat iemand een praatje houdt. Nou, dat lijkt me wel fantastisch. Nou, en doorgaan.
0: Ja, maar dat is het ook, het vakken natuurlijk. Hè? Wel volhouden.
3: Ja, volhouden. Ja. En heel veel dingen mislukken. En je wordt afgewezen. Dat doet zeer. Je doet niet mee. En ze vinden het niet goed. Nou, oké. Dan denk ik, dan ben jullie niet. Ga ik het ergens anders proberen.
0: En hoe zou jij nou jezelf in volgorde benoemen, zoals Ruud net deed? Dus eerst dichter dan... Hè? Hoe zou jij beginnen?
3: Ik denk toch hogeschooldocent beeldend onderwijs. Want daar heb ik wel heel veel feedback krijg je terug. Omdat het rechtstreeks gaat met een groep met studenten. Als je natuurlijk een schilderij maakt, dat hangt aan de muur, dan zeggen mensen wel mooi, maar verder wordt er niks gezegd. En als je een gedicht schrijft, dan zeggen ook mensen mooi, maar dat staat ook in een boek. Hè. Niks mis mee, maar direct lesgeven waar het kwartje valt, wat ik zo van belang vind. Dat heb ik daar wel...
0: Ja, dus die staat bij jou wel op het eerste plaats.
3: Ja.
0: Ja, en beeld de kunstenaar, wanneer komt die? Daarna?
3: Dat is daarna.
0: Ja, precies.
3: Ja. En dan de hele tijd niks. En dan komt de rest erachteraan.
0: Ja.
3: En ik probeer ook altijd van alles te doen. Dus dat is wel eens een beetje mijn fout. Van ik wil dit en ik wil dat. Overal aanruiken en proberen. En uiteindelijk, het nadeel is dat je dus de dingen half doet. Ja.
0: Dat kan, ja.
3: Ja, dat doe ik dus. Ja.
0: Nou ja, goed, dan gaan we niet zo meteen aan die expositie te zien. Is dat natuurlijk geen half werk geworden. Dat kunnen we niet zeggen.
3: Nee.
0: Maar ook in jouw kunst doe je verschillende dingen. Dat ben jij gewoon als persoon. Ook in je werk als beeldend kunstenaar is ook niet eenzijdig. Je bent niet alleen maar schilder. Je bent ook nog...
3: Nee, als je de tentoonstelling van mij ziet, dan is het meestal iets heel anders dan wat je gewend bent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Of een andere techniek of een ander beeld.
3: Ja, en dat doe ik dan voor mezelf, omdat ik het leuk vind wat anders te doen. Als je natuurlijk van de afstand herkend wordt, oh, dat is herkenbaar. Ja, dat kan ook een nadeel zijn. En ik ben ook financieel daar niet afhankelijk van. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Ik ken mensen die moeten echt de hele tijd diezelfde schilderijtjes maken, want het verkoopt goed. Maar ze zijn zzp'er.
0: Ja.
3: Dus die moeten alle kunstmarkten aflopen om dan maar hun schilderijtjes wat goed verkoopt.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en daar heb ik geen last van.
0: Nee, gelukkig niet.
3: Nee.
0: Maar dat kan een voordeel zijn, hè?
3: Ja, dat is een groot voordeel.
0: Zeker, ja. En jij natuurlijk ook, Ruud, want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een baan ernaast, hè? Je hoeft niet te leven van je dichtwerk.
2: Nee, nooit gehad. Nee, liever niet zelfs, eigenlijk. Nee, ik heb daarnaast altijd eerst in reclame gewerkt. En daarna heb ik mijn eigen praktijk opgezet in Bergen. En plus dat zorgcentrum wat er nu bij je komt.
0: Ja, en wat voor soort therapeut ben je?
2: Ik werk voornamelijk met jongeren met dwang- en angststoornissen.
0: Mm-hmm.
2: En werk eigenlijk grotendeels als ervaringscoach. Dus ik heb enige ervaring op dat vlak. En dat heeft me eigenlijk door de jaren heen geen windeieren gelegd. Je hebt echt een enorme voorsprong als je met jongeren werkt en je weet waar je het over hebt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En
0: ja.
2: Met alle goede lieve bedoelingen van de wereld van therapeuten die het in studie en hun...
0: Maar jij weet hoe het is.
2: Maar ik weet hoe het voelt.
0: Ja, precies.
2: En dat is vooral met jongeren is dat een pre. Dat is gewoon een mega pre. Dat merk je ook. Je merkt het aan de ouders. Je merkt het in de sessies. Je ziet ze meteen landen. Ja, maar hij weet hoe het voelt.
0: Klar, ja, en angst is eigenlijk heel iets irreëels, hè? Wat voor degene die angstig is voor de ander, is dat helemaal niet zo natuurlijk.
2: Oh nee, dat kan heel erg verschillen. En de angsten waar ik mee te maken krijg voornamelijk... zijn grotendeels echt wel irreële angsten.
0: Ja.
2: En dan vaak nog in combinatie met een dwangstoornis. Dus dan wordt het ingewikkeld. Hè? Dus de angst kan zich dwangmatig opbouwen. Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Maar dan komen ze in een loop terecht. Angstloop, dwangloop. En die versterken elkaar enorm. Dus... God, ik noem maar iets, iemand met smetvrees.
0: Ja. Heb je het ook de laatste jaren zien toenemen bijvoorbeeld? Ja. Want dat hoor je natuurlijk wel na corona. Hè? Dat jongeren ook problemen hebben.
2: Voor mij ging het niet zozeer naar corona hoor. Je ziet het al in de laatste 10, 20 jaar. Zeker onder jongeren.
0: Sowieso.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zie je het enorm toenemen. Ik heb heel veel studenten.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook de leukste leeftijd hoor. De leeftijd, wat is het, 16, 25. Leukste leeftijd om mee te werken. Ze zijn kneedbaar, kan je nog heel veel mee. Het zijn vaak allemaal hele sensitieve mensen. Ze hebben een goede kop met hersenen. Juist dat. Hebben een hoog zelfbewustzijn. En lopen vast in hun emotionele binnenwereld.
0: En hoe is er een gemeenschappelijke noemer waardoor het dat komt? De afgelopen 10 jaar?
2: Och jeetje. Ik denk echt dat we door de laatste... Nou, wat zal het zijn? 30, 40, 50 jaar ons steeds bewuster zijn geworden. Als vergeleken met voorgaande generaties. Gemiddelde kind is sensitiever. De mens evolueert. En we worden toch gelukkig worden we langzaam steeds wat gevoeliger. En de categorie hooggevoelige, die neemt met sprongen toe. Mm-hmm. Nou, zet een hooggevoelige neer in een wereld die niet makkelijk is, niet prettig is, vaak niet leuk is, waar heel veel druk is, heel veel onrust is. En je hebt een hoog zelfbewustzijn.
0: Mm-hmm.
2: Nou, ga je gang.
0: Ja.
2: Nu ben je en hoogsensitief, en je hebt een hoog zelfbewustzijn, en je hebt een goede kop met hersens. En vaak ook nog creatief.
0: Ja.
2: Want je ziet het ook vaak onder de kunstenaars, dit
0: Tuurlijk.
2: Verhaal.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, dan wordt het een klus.
0: Ja.
2: Het is gewoon een klus.
0: Dus onze leeftijd, hè, heeft het toch dan wat dat betreft ietsje makkelijker gehad. Omdat de druk bij ons nog niet zo hoog was. Niet al te veel prikkels. Of is dat te kort door de bocht?
2: Ja, een beetje wel. Ja, goed, dan spreek ik voor mezelf hoor. Maar ja. Ik ben nu 65 en in de tijd dat het bij mij zich ontwikkelde, was er nog bijna niks bekend.
0: Mm-hmm.
2: Hoogsensitiviteit.
0: Nee,
2: kende
0: precies,
2: men helemaal niet.
0: Dat is ook weer anders natuurlijk.
2: Ja, dat is een ander verhaal.
0: Ja, elke periode heeft zijn voor- en nadelen, neem ik aan.
2: Men
0: ja.
2: wist echt niet wat ze met een angststoornis moesten. Men wist ook echt niet wat ze met een eetstoornis of met smetvrees moesten. Die kennis is allemaal veel later gekomen. En de jongeren die er nu tegenaan lopen, hebben in zoverre een beetje mazzel dat ze mensen om zich heen hebben die wel weten hoe het was. Met alle kennis die we nu hebben.
0: Ja.
2: Ook de therapeuten, ook de ervaringsdeskundigen. Dus we kunnen heel veel goede hulp bieden.
0: Maar dat is een voordeel dan.
2: Ja.
0: Maar het nadeel is misschien ook wel dat de tijd natuurlijk heel anders is dan 40 jaar geleden.
2: Ja, veel complexer.
0: Ja.
2: Als je het al over overprikkeling hebt, mega.
0: Ja.
2: Ze zijn vaak zo overprikkeld, zo vermoeid al op jonge leeftijd eigenlijk. En zo, angstig, dwangmatig, een beetje depressief.
0: Mm.
2: Maar heel veel druk. Ervaren heel veel druk vaak met studies, met opleidingen en noem maar op allemaal. En dan nog het hele social media verhaal. Wat een mega impact heeft. Echt mega impact heeft. Verslavingen die alle kanten op de loer liggen.
0: Mm-hmm.
2: Nee, het is een heel complex plaatje. Als je met zo iemand aan de gang gaat, dan zijn we echt in eerste instantie een tijd bezig om alles in kaart te brengen. En dan betrek je zoveel mogelijk het gezin erbij, je trekt de ouders erbij. Het staat nooit op los, het staat nooit op zichzelf.
0: Nee.
2: Het is vaak echt wel een systeemverhaal.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dan ga je het heel langzaam ga je het neerzetten en ga je het uitpluizen enzovoort. Maar ik ben inhoudelijk altijd, ik zeg het ook altijd tegen de mensen die komen, want ik ben maar 30% bezig met de stoornis. Want dat is alleen maar het signaal. Mm-hmm. Dat is niet waar het om draait.
0: Ja.
2: Nee, wat zit eronder? Wat gebeurt er in dat systeem? Waarom is het kind zo angstig? Waarom zit er te weinig emotionele basis in het systeem? Want daar gaat het om.
0: Ja, dus zo'n nummer als Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.
2: Dat is wel grappig. Ik krijg van ouders heel vaak de vraag. De eerste vraag is altijd als therapeut zijnde van heb je kinderen? Ja, ik heb ook kinderen. 3 stuks. Wat zijn voor jou de ingrediënten geweest om in de opvoeding? Hè? Wat is, en niet alleen in de opvoeding van mijn eigen kinderen, maar vooral in wat ik al die jaren in de sessies heb geleerd. En dan heb ik eigenlijk wel een top, langzamerhand, een soort top 4'tje, een top 5'tje. Wat toch wel in mijn ogen voorwaarden zijn om een kind redelijk stabiel in de wereld te zetten. Vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: Het ontbreekt heel veel ouders aan blind vertrouwen in hun kind. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt waar. Ze vertrouwen niet helemaal. Kan die dat wel? Lukt het hem wel? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vertrouwen is 1. Structuur.
0: Mm-hmm.
2: We hebben de periodes gehad met vrije opvoeding.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn drama's uit voortgekomen.
0: Ja.
2: Schijn maar uit. Kinderen hebben structuur, kaders, overzicht, helderheid enzovoort nodig. Emotionele helderheid. Hele belangrijke. Dat een kind, vooral de hoogsensitieve kinderen, exact kunnen voelen of weten van papa en mama van hey, wat is er, wat speelt er enzovoort. Zeg tegen een hoogsensitieve kind niet als je thuis komt en hij ziet dat je niet lekker bent en je zegt nee, er is niks aan de hand enzovoort. Moet je bij zo'n kind niet doen, want hij kan je feilloos peilen. Hij leest je blind. Dat soort kinderen. Je moet helder zijn, emotioneel. Heel belangrijk. Dus dat zijn een aantal. Communicatie. Dat is voor mij nummer 4. En misschien nog wel de belangrijkste. Echt communiceren.
0: Ja.
2: Zitten, praten. Ja, ja. En niet alleen maar vragen. Ik geef altijd het voorbeeld van Jantje is naar school geweest.
0: Uh-huh.
2: En dan komt thuis. En hoe was school? En was het leuk? En nou, er is wat gebeurd. Oh, en wat gebeurde er? Nee, vraag nou eens door. Maar hoe voelde dat dan? Alleen al die vraag. Hoe voelde dat dan? Nou, dat zijn een aantal dingen die.
0: Ja.
2: En die komen in de sessies terug. Dat geven de ouders ook mee. Dat zijn de handvatten die ze meekrijgen. Enzovoort. In de communicatie met hun kind.
3: Ja, die dingen die je noemt, geldt ook voor het onderwijs natuurlijk. Vertrouwen geven.
2: Exact hetzelfde.
0: Absoluut, ja.
3: Aandacht. Klopt. En zie mee. Ja. En luister naar mij.
0: Ja, absoluut. Ja. En de structuur, de rust, reinheid en regelmaat. Hè?
2: Ze gaan er steeds op, hoor.
0: Ze gaan er steeds op.
2: Meer dan ooit. Meer dan ooit.
0: Ja.
2: Erretjes.
0: Ja. We gaan ook nog even naar muziek, natuurlijk. Ja, dan praten we zo meteen verder. We gaan naar Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ja, Sam Fender, Olivia G en Rain Me In. En ik praat met Rob Koome en Ruud Osborne. We hadden net over ook het vak van Ruud. Maar we gaan toch even de expositie oppakken, Rob.
1: Ja.
0: Want het maaiveld, hoe is dat idee ontstaan?
1: Ik vind dat altijd heel erg leuk als... je komt vaak op tentoonstellingen en dan hangen schilderijen van de schilders. Oké. En dan heb je een muziekavondje en dan gaan de componisten wat laten horen. En dan heb je dan een dichtersavond, gaan de dichters wat voorlezen. Nou, het is allemaal zo bekend. Het is allemaal aparte eilandjes.
0: Ja, je moet het. Ja. Het zijn toch de zuilen van vroeger bijna, hè?
1: Ja. En doet het nou samen.
0: Ja.
1: Ik had dus ook graag de componisten erbij gehad. Dat is dan niet gelukt, maar... Want toen met KCB 75 jaar bestond allemaal. Dus toen zei ik minstens 3 disciplines die bij elkaar iets doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus de combinatie van 2 mensen. En er zijn ook hele leuke contacten uitgekomen.
0: Maar en dit is een combinatie van kunstenaars en dichter, hè?
1: Ja. En 1 van de 2 moest dan lid zijn van het KCB. Dus alle leden hebben oproep gekregen. Ben je dichter, zoek een kunstenaar of muzikus. Of ben je muzikus, zoek een dichter. Dus die combinatie van die 2. Dat was de bedoeling. En het maaiveld was ook dat het dus een niveau zou hebben.
0: Ja.
1: Dus
0: en je mocht wel je hoofd boven het maaiveld uitsteken.
1: Ja, en als je dus iemand anders ging vragen... die ander hoefde dus geen lid te zijn van het KCB... maar wel een gerenommeerd schilder of dichter of graficus. Dat maakt niet uit. Maar het maaiveld is dus niet de buurman vragen... die toevallig leuk kan rijmen. Maar het maaiveld moet er wel boven uitsteken.
0: Ja, het is wel de professional waar je het over hebt.
1: Ja.
0: En toen begon dat idee te kriebelen. En toen dacht je, gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan bij het KCB? Dan kom je met een idee en dan zegt de tentoonstellingscommissie, dat gaan we doen.
1: Nou, je moet het wel een paar keer uitleggen.
0: Ja, oké.
2: Nou, ze staan allemaal te juichen. Ze staan meteen te juichen.
1: Ja. En dan vertel nog eens. Dit is het plan. En dan leg je uit wat de bedoeling is. En dan vragen ze het toch 600 keer. Maar goed, uiteindelijk. Nu gaan we een datum plannen. Ja. En dat gaat gebeuren.
0: Ja. Dat is, en het begint zondag, hè, 5 juli.
1: Ja.
0: Dus dan is de opening. Het duurt tot en met 30 augustus.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaan we doen tijdens de opening?
1: Ruud en Pieter Renja en Hans Belleman en ik, we hebben iets bedacht... waar mensen nog lang over napraten. Maar dat wordt dus geen praatje vanaf een podium met welkom allemaal. En dan,
0: ik snap dat je het nog niet verklapt.
1: Nee, maar het wordt wel leuk.
0: Het wordt leuk, oké. Daar ben ik dan benieuwd naar, inderdaad. Ja.
1: En mensen zitten constant te vissen. Ja, maar wat is het? Dat hoor je wel.
2: Er wordt niet gesproken.
1: Wordt niemand bedankt, wordt niks gezegd.
0: Oh, heel goed. Dat lijkt me wel heel goed.
1: Ja. Maar genoeg tamtam.
0: Juist.
1: En het stof moet er een beetje af.
0: Kijk, dat is goed. En jij, Ruud, want jij bent natuurlijk de dichter. Maar je bent ook lid van het KCB.
2: Ja.
0: En met wie ben jij gepartnerd?
2: Ik ben gepartnerd met mijn...
1: Een mooi woord.
2: Ja, leuk. Gepartnerd. Met Josta Bischoff.
0: Ja.
2: Josta Bischoff-Tulke. En Josta en ik gaan heel ver terug. Wij komen uit de reclamewereld vandaan. En Josta kwam uit Zuid-Afrika. Ooit geëmigreerd met haar ouders. Kwam terug naar Nederland. En zij kwam toen een bureau binnenlopen waar ik werkte. Als tekstschrijver. En instant klik. Hele goede ontwerpster, art director. En,
1: zij heeft ook geholpen met de omslag.
2: Met het boek gedaan.
1: Kaart.
0: We gaan zo ook even over.
2: We zijn nu 32 jaar verder ongeveer. Ja. We zijn elkaar op een gegeven moment een aantal jaren uit het oog verloren. En sinds 3 jaar hebben we dat weer opgepakt. Het was hiervoor nog een ander project, Present. En dat heb ik samen met Jos gedaan. Dus Jos vindt het leuk om samen iets te doen. Want naast haar gewoon professionele werk maakt ze ook heel mooi vrijwerk. Nou, vond ze leuk. Hebben we gedaan. Mooi project geworden. En dit is de tweede. Dus voor mij was dat de logische stap. Wie koppel ik aan dit gebeuren?
0: Ja, en hoe ging dat? Heb jij haar werk uitgekozen en daar een gedicht op geschreven?
2: Andersom.
0: Of is het andersom?
2: Ja.
0: Ja. Zij heeft een gedicht van jou uitgekozen. En hij heeft daar werk op gemaakt?
2: Ik heb 2 gedichten geschreven.
0: Ja.
2: En Jos heeft daar het werk op aangepast. Dit verhaal.
0: Ja, mag je straks even voorlezen hoor?
2: Ja, dat is goed.
0: Ik ga nog even naar Rob natuurlijk. Want jij bent natuurlijk ook naast de organisator ook een van de deelnemers.
1: Ja, zelfs dubbel.
0: Dubbel, ja. Dus ja. Er zit een dichter aan jou geplakt, gepartnerd.
1: Er zit een dichter aan mij geplakt en andersom ook nog.
0: Ja. Want jij bent ook de dichter van nog een kunstenaar, ja, blijkbaar.
1: Want er zijn minder dichters dan kunstenaars. Dus we hadden bij heel veel kunstenaars, maar weinig dichters. Dus, en iemand die wil er ook mee doen, ik zei, nou, dan doe ik het gedicht er wel bij, weet je wel. Dus op die manier. En Ellie Stolwijk zit ook twee keer in. Met Willem Schotten bijvoorbeeld. En Sylvia.
0: Die dichters waren toch iets minder.
1: Dus Ellie weer twee keer.
2: We zijn altijd in de minderheid.
1: Sowieso in de minderheid. Ja, dat is altijd zonde. Dat geldt voor de componisten natuurlijk ook.
0: Precies, die zijn toch minder dik gezaaid. Ja, dat is zo. Maar hoeveel mensen doen er in totaal mee?
1: Als ik het aan mijn hoofd doe, 76 geloof ik.
0: Zo.
1: Ja, een hok vol.
0: Ja, dus dat, ja. En kunstenaars en dichters. En dat moeten allemaal in dat KCB-ruimte in Kranenburg.
1: Ja. Maar we hebben het gered. Hangt allemaal aan de muur, allemaal tegen elkaar. Er valt ontzettend veel te zien.
0: Ja. En dat zit boven in de villa, hè? In Museum Kranenburg. Ja. En wat is er te zien zo al? Kan je wat schilderijen?
1: Schilderijen, eigenlijk alle technieken. Ja, en de gedichten. Hè. Die heeft Jos daar heel mooi vormgegeven op grote velden van 50 bij 70. Mooi hetzelfde lettertype. Dat zei gisteren nog wat mensen zeggen, ja, waarom is dat ene gedicht niet een grote lettertype? Ik zei, nee, dit is het heel mooi strak allemaal. Alleen die posters die zijn het waard om te bewaren. Hè? Echt heel erg mooi. En dan de combinatie nog met het leuke vind ik ook van dat de mensen elkaar ontmoet hebben. Dus Ellie Stolwijk met Sylvia Eusebio van Texel. Die hebben elkaar opgezocht, want Sylvia exposeert op Texel. Nou, Ellie is daar naartoe gegaan. Allemaal heel erg leuke contacten. Gezien van de Riet samen met Ellie Bijwaard. Heel erg leuk. En dan Marcus Verhoren met... weet je ook weer de dichter van... als ik er niet aan denk, dan weet ik het wel weer straks. Maar de hele leuke contacten, die mensen kennen elkaar niet... En die hebben elkaar opgezocht toevallig. Wil jij met me meedoen? Nou, ze hebben samen koffie gedronken. Ja, dus dat was een leuke extra.
2: Een datingproject.
1: Ik wil een datingbureau beginnen.
0: Maar je hebt alles voorbij zien komen. Je hebt alle werken plus alle gedichten voorbij zien komen.
1: Weet ze allemaal in mijn hoofd. Was gisteren met het inrichten ook. Welk gedicht? Ik zeg, die hoort bij die.
0: Die hoort bij die.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. Maar merk je dan ook dat het niveau wat je wilde, dat wel... Dat zo is gegaan? Of dat zo wat je voor ogen had?
1: Jawel, en het zijn allemaal professionele mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles even mooi vind.
0: Nee, maar goed, dat is persoonlijke smaak.
1: Dat is persoonlijke smaak. Nee, het zijn allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben. En dat moest ook zo. Ja, dus er zit niks bij waarvan ik denk, nou, weet je, maar moet dat? Nee, maar die kans, als je natuurlijk de lat niet ergens neerlegt, dan krijg je dat wel.
0: Dan krijg je dat. Ja. We gaan nog even naar muziek, hè? Ja. We gaan naar Pink Floyd over... dat kan. Ja, want ik moet even op de tijd letten, anders krijg je ruzie met André. Dat wil ik natuurlijk niet. Ja, we zitten op het 30:30. We gaan naar Pink Floyd. Wish You Were Here.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah, yeah.
4: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Ja, dan heb ik natuurlijk een hele mooie agenda voor deze zomer sowieso. Ik ga even naar Kunstuitleen Alkmaar. Want daar is vanaf morgen Ode aan het Water te zien. Van 4 juli tot en met 23 augustus. Met professionele en amateurkunstenaars uit Alkmaar en omstreken. Die op het thema Ode aan het Water werk gemaakt hebben. Dan ook nog tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Millie Scott, een Forgotten Treasure of Dutch Jazz. En tot en met 30 augustus Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september werk van fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober historische influencers van Historische influencers van Bergen in het Museum Sterkenhuis in Bergen.

0: dat was Pink Floyd. Ook uitgekozen door de mannen hier. Ruud en Rob, Wish You Were Here. Ruud, jij gaat een gedicht voorlezen.
1: Ja.
0: Ja, want dit gedicht hangt in de expositie.
1: Ja, bijna.
0: Ja, bijna. Oké.
1: Rob begint al te lachen.
0: Nou goed.
1: Ja, heel toevallig hangt nu deze er, maar we gaan wisselen.
0: Oké, goed, maar dat maakt niet uit. Deze staat wel in het boek?
1: Ja, staat in het boek.
0: Ja, oké, goed.
1: Ja, ja, ja. Het is een tweeluik. Het ene gedicht heet Sloot en het andere heet Dijk. En ik begin met Sloot. Goed. Ze draaide zich langzaam op haar buik. Pakte de twee uiterste punten van het weiland en trok deze als een dekbed op zich heen. Haar tenen kromden zich om het randje van een sloot, als om het koele voeteinde van haar bed. Stil ijzer, koel en vertrouwd. De nog natte grassprieten, als een spijkerbed onder haar, tilde haar moe lichaam van de aarde en liet het zweven, onzeker en besluiteloos. Het lukte de wind om onder haar te kruipen, dreef haar verder weg, uit het zicht van al die mensen die dwars door haar heen hadden gekeken. Ze had hier niet willen liggen en ze had hier niet willen zweven en zelfs niet willen zijn. Maar op zoek naar een uitweg zag ze de boer aan voor een goeroe. De koeien en schapen als aanbidders aan zijn zijde en de nog lichaamswarme melk in wijn veranderen. Ze gooide het weiland van zich af, stond op en trok de grasprieten uit haar armen en benen, terwijl ze zachtjes de sloot ingleed.
0: En dan met het prachtige gedicht natuurlijk. En dan met het werk van Joska erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja. En wat voor werk is dat?
1: Hoe gaan we dat
0: schilderij?
1: Jij bent meer...
2: Het is pastel?
1: Het is pastel, ja. Ja. Sorry. Het is een pastel schilderij. Het zijn twee panelen geweest. We hebben het nu even samengevoegd, maar het zijn eigenlijk twee aparte schilderijen, inderdaad. En Jos heeft gewoon zoveel mogelijk symboliek uit het gedicht gepakt. Dus het spijkerbed, de dame waar het om draait, de boer in het veld en noem maar op allemaal. Er zitten allemaal kleine symboliekjes in verwerkt. En dat is mooi. Ja, het tweede gedicht maakt het eigenlijk helemaal af.
0: Ja, hoe spannend is dat? Want jullie kennen elkaar natuurlijk goed, maar ik kan me even goed voorstellen hoe spannend dat kan zijn, dat iemand werk gaat maken op jouw gedicht.
1: Ja, dat is leuk, want we moesten in die beschrijving voor het... het KCB brengt altijd even zo'n blad uit, weet je wel, waar alle kunstenaars in staan en zo. En volgens mij schreef ik alleen maar een heel klein stukje over deze verdwaalde dame. En er stond onder en hoe ongelooflijk makkelijk het is, hoe makkelijk het werken is met iemand die elkaar zo blindelings aanvoelen. En dat doen wij niet. Wij, Jos en ik, hoeven heel weinig te overleggen. Ik geef het werk en dan laat ik het los. En dan gaat zij ermee aan de gang. En dat vind ik het leukste. Dat heb ik eigenlijk met al mijn bundels gedaan. Ook toen de eerste officiële bundels uitkwamen voor jeugd. En dan zoekt de uitgeverij een illustrator bij. En het gaat wel altijd in overleg. Maar uiteindelijk beslist de uitgeverij, nou, die wordt het. En dan leg ik het neer. Ik hoor dat het soms heel anders gaat. Maar ik hoef dat niet. Ik vind het leuk. Ik heb een ding gedaan. Gedichten liggen er. Er ligt een bundel met 50 gedichten. Alsjeblieft, maak jij er maar wat moois van.
0: Dat gaat ook over vertrouwen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, absoluut.
1: En dat pakt zo mooi uit. Deze bundel, nou, men kan het niet zien, maar dat is... Ik zeg je de kleinste liefde. Dat is Gudrun Makelbergen, is een Vlaamse illustrator. En ik heb letterlijk haar één keer ontmoet en gezegd van Gudrun, dit is mijn werk. Alsjeblieft, maak het moois.
0: Hoe mooi zou het zijn, hè? Dat we elkaar wat meer vertrouwen gewoon in dat soort dingen.
2: Nou, het is de vertrouwen geven en loslaten. Het komt wel goed.
1: Ja, loslaten.
0: Precies.
2: Ja, en je moet vertrouwen hebben in de kennis, de deskundigheid van de ander. En je moet ook niet op die stoel gaan zitten.
1: Nee, en laat haar het maar vertalen zoals zij het wil. Ja. Want wat ik ermee bedoel, dat is één. Maar als je iets leert in de poëzie, is dat laat het aan drie mensen lezen. En je krijgt andere uitlegjes. En dat is juist, dat is mooi.
0: Ja, maar het is in kunstwerk ook zo. Schilderijen, dat is ook degene die ernaar kijkt. Het publiek of degene. Dat is allemaal subjectief, inderdaad.
2: Ja, dat geldt natuurlijk ook voor muziek en al die dingen. Maar laat je maar verrassen. Dus als iemand een illustratie bij jouw gedicht maakt... verras mij maar. Ja. Want diegene kijkt er zo tegenaan. Dat kan dus heel erg... verfrissend zijn.
0: Zeker.
2: Oh, ja, zo kan het ook.
0: En net wat jij zegt, zit niet op de stoel van een ander.
2: Nee.
0: Ook als je inricht of ook als je een boek maakt, wat dan ook. Tegenwoordig hebben we 100 verschillende meningen, maar of dat ook net zo kundig en goed is, dat kun je afvragen.
2: Ja, en ik weet, er zijn ook discussies geweest tussen dichters en kunstenaars.
0: Ja,
2: een mooi schilderij, maar Maar op een gegeven moment zeg ik, nou, het is wat het is. Ik had een ander plaatje in mijn gedachten. Of de schilder had een andere zin in gedachten. Maar dat is de métier van de een en de ander. En het is goed zo.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, ja. En als je beide tevreden bent, ja, het wordt nooit 100%. Maar dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Nee, en je hebt een boek ook ervan gemaakt. Hè? Alle gedichten en alle kunstwerken staan in het boek. Sterker nog, je mocht ook 2 of 3 er zelf nog aanleveren. Ja. Hè? Dus vandaar ook voor jou nog 2 gedichten in het boek van Ruud. Hè? Ja. En dus dat is een best lijvig boek geworden.
2: Ja, in het boek staat dus meer dan wat op de tentoonstelling hangt. En het is altijd leuk als er een boek van is, want op een gegeven moment... Vaak heb je hele mooie tentoonstellingen. De tentoonstelling is voorbij, de zaal is leeg en dan is
0: het
2: weg.
0: En dan is het, dat is het, hè?
2: Ja, dat is het dan. En ik denk, nou, nu is er nog iets. En het is en wat ik thuis ook heb, als je natuurlijk alleen maar een boek hebt met schilderijen erin. Nou, dan kijk ik dan en dan kijk ik nog een keer en nog een keer de laag uit de boekkast. Maar je hebt nu ook een dichtbundel. Ja. Je hebt nu dubbel. Dus je kunt als dichter erin lezen, omdat je dat mooi vindt. En als kijker kun je ook... Je lezen. Dat vind ik dus heel erg leuk van deze combinatie.
0: Ja, en het heet ook het Maaiveld natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En want je zei net, dat was een jaar voorbereiding geweest.
2: Ja, ja, 1,5 jaar geleden begonnen toen met zeggen van, nou, dat en dat wil ik. En dan een datum prikken. Ik zei, nou, en dan ga ik beginnen. Maar ik las inderdaad met Roel Richelieu van Londenzeelen. Ja, die man heeft zo'n prachtige naam.
0: De naam alleen al?
2: Ja, alleen die, dan word je al beroemd als je zo'n naam hebt. Ja, ja. Ja, de stadsdichter van Gent eerst. Hebben we vaker dingen mee gedaan. En dus we zijn... wil je dat? Oh, hartstikke leuk. Vandaar toen met hem gemaild. En die man doet ook zo ontzettend veel dingen. Maar die vindt dit soort dingen leuk. En wil je samen... Ja hoor, dat is goed. Dus wij waren de eerste, maar het is mei 2025.
0: Toen ben je begonnen echt?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dus en dan druppelt het dan binnen. Er kwamen steeds meer nieuwe leden die wat stuurden. En dan...
0: Maar je hebt ook die tijd nodig, ongetwijfeld. Ja, dit is niet iets wat je in een maand kan organiseren.
2: Nee, maar ik zei tegen Ruud, en het is meer hoor, maar als ik ben een jaar mee bezig geweest, ruim. Als ik nou elke dag 1 uur gewerkt heb, dan is 365 uur zit ik eraan. Maar het is meer.
0: Dat is meer, ja, zeker.
2: Ja, je ziet het er niet aan af.
0: Nou, wel, tuurlijk
2: nou,
0: wel.
2: Ja, maar
0: dat is wel, dat ben je te bescheiden hoor, Rob.
2: Maar voordat het lettertype en voordat...
0: Ja, goed, ja.
2: En voordat het ook mensen het op de juiste manier insturen.
0: Ja, maar dat is het, ja.
2: Honderden mails heen en weer.
1: En dan heeft hij het mooi staan in een mooi formaat. En dan heb je van die 2 eigenwijze meedenkers die dan zeggen van... Rob, zullen we het een maatje groter
0: doen? Ja, precies, ja.
2: En dat doe je dan. En dan gaat het lettertype...
0: En dan alles verspringt en verschuift dan. Dat klopt, ja.
2: Ja. Ja, die mensen heb je ook.
0: Die mensen goed, heb die je. En jij werkt ermee samen.
2: Die mensen staan nog op de kaft.
0: En je moet je ook nog bedanken. En dan moet je straks ook nog de opening mee doen.
2: Ja,
0: ook dat nog. Nou, we gaan even naar muziek. Goed, we gaan naar muziek. Duran Duran, Wild Boys.

0: Dat waren Duran Duran met Wild Boys. Ik zit hier ook met een paar Wild Boys. Nee hoor,
1: geintje.
0: Ja, precies. Misschien dat, ja. Ja. Hé, Ruud gaat nog even het gedicht van Rob voorlezen. Dat is het. Ja, het werk bij... Het schilderij is van...
1: Even kijken hoor, het schilderbeeld. Arjan Trapp en Simone Bromet.
0: Ja.
1: Zegt goed, hè?
0: Ja. Ja.
1: Goed. Zijn het de schaduwen op de wand? Zijn het nog hun stemmen in de wind? Bewegen de voetafdrukken in het zand? Het waait over. Het verstoft en stuift onder het en sterft uit. De tijd weet zijn weg te vinden en alles gaat uiteindelijk voorbij. Maar als je wilt luisteren, kun je het horen. En als je wilt kijken, kun je het zien. De schaduwen worden stemmen, blijken voetstappen woorden, stof verandert in tijd. En het dunne zand dat opdwarrelt, fluistert iets over weten en onthouden.
0: Hoe is dat erop om je gedicht voorgelezen te
2: horen? Ja, ik ben een slechte voorlezer. En dan ga ik wel binnensmonds mompelen en niemand verstaat het. Dus dankjewel, Ruud, voor het voorlezen.
0: Maar
2: ik vind het wel, ja.
0: Je hoort volgens mij ook wel weer een soort van nieuwe dingen nu, hè? Nieuwe...
2: Ja, de klemtoon.
1: Ja, ik zat tegenvalt.
0: Ja, nou ja.
2: Ja, maar soms breek ik het op een... dan moet ik zelf lezen en denk ik, oh ja, het klopt wel wat ik opgeschreven heb. Dan breek ik het op een raar manier af, maar dan combinatie van woorden. Zit
1: de
2: van
1: tijd weet zijn weg.
2: Ja.
1: Ik denk, ga nou door, ja. Te vinden.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: Ja.
0: Maar dat is toch dan wel apart, denk ik, om je eigen werk voorgelezen te...
2: Ja, dat is de eerste keer.
0: Ja, dit is de eerste keer.
2: Ja. Iemand mijn werk voorleest, normaal moet ik het zelf doen. Maar,
0: heb jij ook wel je gedichten uitgegeven?
2: Nou, print on demand. Ik heb een paar uitgeverijen meegeleurd. En die zagen er geen brood in. Het is gewoon heel erg lastig. Want als je bekend bent, dan word je gevraagd. Ben je niet bekend, kom je dan niet door. En ik weet nog ook met Theo Olthuis. Die was ook bij een vaste uitgeverij. En daar laten ze zich... Ja, ze willen.

0: iets mee op kunstmarktjes mee gaan leuren. Maar dichters, ja, je kunt niet op een kunstmarkt achter een kraampje gedichten voorlezen.
1: Er zijn natuurlijk wel dichtersclubs en zo, hè, waar je lid kan worden. Ik weet, de Dichterskring bijvoorbeeld in Alkmaar zit er. Maar zou jij je daarbij aansluiten? Nee. ik zie dat ook.
2: Nee, we niet de nadelen van zo'n kring of zo'n club. Nee. Maar dat is niet mijn ding.
1: Nee, precies. Want dat is het ook. Hè. Het moet wel bij je passen.
2: Ja, ja. Je hebt eigenlijk altijd een beetje in de... Ik vind het lekker om een beetje in de luwte te blijven. Dat verandert nu een klein beetje. Ook door het KCB, door de projecten die we doen.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Maar goed, de eerste bundels kwamen uit in 2000, 2003, 2007. En de uitgever wil natuurlijk graag dat je...
1: Continuïteit.
2: Dat je dingen doet en zo. En zo. Ja. En ik heb me altijd een beetje... Ik vond het lekkerder. Ik vond voordragen ook helemaal niet leuk. En ik ben dat pas sinds heel recent leuk gaan vinden.
1: Ja, wat grappig. Ja. Dat je het heel goed doet.
2: Ja, dank je. Nee, ja. Ik had een heel lange voordracht. Dat heeft toen een vriendin van mij gedaan. Ik ging achter in de zaal zitten. Doreen Groot, die heeft dat gedaan. Daar was ik heel blij mee. Het is ook wel leuk om je eigen werk dan te horen en zo. Maar ik had een hele aparte aanleiding. Mijn aller toen nog langs levende vriend, Arthur Fried. Trouwens zoon van een hele bekende componist, Geza Fried. Die overleed afgelopen januari. En ik wilde per se... Hij was een man die was gewend om voor grote groepen mensen te praten. En hij gaf colleges en zo enzovoort. En hij wist dat ik er een bloedhekel aan had. Dus ik wilde op zijn uitvaart wilde ik het nagelen, echt. Ik wilde iets zo goeds neerzetten en zo moois. En dat heeft me ergens overheen geholpen. Mm, dat is grappig.
1: Ja.
2: Ik stond met zoveel rust en zoveel... Dat ik, ja, maar dit vind ik eigenlijk best leuk.
1: Ja. Dat is een mooie... Hè?
2: Dus ik wil het meer gaan doen.
1: Ja. Mooie manier, dat zeker. Ja. En het KCB past wel bij je dan? Omdat je zegt net een dichterskring niet, KCB wel? Of is dat ook wel een vraag?
2: Nou, dat is een gewetensvraag. Ja. Jeusje, past het KCB? Ik ben lid vanaf 2011.
1: Ja, dat ben je toch al heel lang lid?
2: Heel lang lid. Hetzelfde jaar als Rob. Ja. Wisten we niet van. Wij hebben elkaar heel vaak. We zaten net in de auto over te praten.
0: Ja,
1: gemist.
2: We staan op dezelfde adviesjes. En we kennen elkaar helemaal niet. En we hebben pas dit jaar elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: Toen met de ballotagecommissie.
2: Door de ballotagecommissie, inderdaad.
1: Nou, kun je nagaan.
2: Dat gaat ook voor Josta.
1: Ja.
2: Maar nee, ik heb al die jaren niks gedaan. En pas vanaf 22 ben ik wat met die projecten mee gaan doen. En kreeg ik meer lol in.
1: Ja.
2: Heel langzaam. En het gaat nu langzaam wat meer uitbreiden. Ook met voordrachten en zo. En waarschijnlijk ga ik het over niet al te lange tijd ook samen een voordracht met Rob doen. Maar dat weet ik nog niet.
1: Kijk, dat is goed. Hey, lieve mannen. We worden de eindtune van het programma. We zijn er alweer. We kunnen rustig nog een uur doorpraten. Maar helaas, we hebben geen tijd meer. Dank jullie wel. Ik noem het nog even hoor. Het Maaiveld. Tentoonstelling van het KCB. Ink Museum Kranenburg van 5 juli tot en met 30 augustus. Zondag de opening om 4 uur. En het boek is te bestellen bij het KCB, hè? Ja. Op de website. Ga vooral kijken naar de tentoonstelling. Hij is nog te zien tot en met 30 augustus. En zeker de moeite waard. Goed weekend alvast. André weer bedankt. En ik hoor of zie u ook graag weer bij Kunst Compleet. En ik sluit altijd af met maken wat van, ook in de kunst.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Het is met name aansluiten op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, De Egmonden en Schorl. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en grondzet van vertrouwen in de toekomst. Daarom de viering op zondagmorgen 12 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Wat is genoeg? Een man heeft alles en wil nog meer. Tot er een vraag klinkt die alles stilzet. Waar deze parabel de drang naar meer ontmaskert, vertraagt Messiaan de tijd en opent zo een andere maat van leven. Ook deze zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op ecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 12 juli om 10:30. Voorganger dan is Mark van der Laan. De muziek wordt verzorgd door Margriet de Vries op piano en Jan Goosensen op orgel. Iedereen is van harte welkom. Zondagmorgen 12 juli werkt aan de dienst van 10 uur in de dorpskerk van Schorl een bijzonder trio mee, het Grenstrio. Het Grenstrio wordt gevormd door Ed Stokman, Maartje van Huistede en Jeroen Gerritsen. Zij zingen bestaande gedichten van Hans Andreas en Mark Boog, waarvan Ed Stokman de teksten op muziek zette. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zonnige week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard. Wow.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever doe je er 5 minuten langer over. Dan de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad. 10 minuten vertraging op de dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4.
4: Non-stop.
2: Radio 80 Hit Dossier.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langs op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes heb je een kwartier vertraging. In de A44 Amsterdam-Den Haag bij Noordwijkerhout doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de Mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we op de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt 1-Nes. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergraafsmeer en de Rivierenbuurt. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file in Noord-Holland. Dus ook daar kunnen we zeggen dat het erg druk is deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam Den Haag. Bij Zoetewoude en Rijndijk staat een auto in brand. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is ruim 1 uur. En het is druk op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenen 2 kilometer met een half uur vertraging. En de N230 Maassen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27 nog eens een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het erg druk deze vrijdagmiddag. De meeste problemen zien we onder andere op de A6, Lelystad en Emmeloord. In beide richtingen heb je op dit moment al een kwartier op onthoud bij de Ketelbrug, want daar zijn technische problemen. Die gaat niet dicht op dit moment. De A12, Arnhem richting Utrecht, voor Knoop het Grijshoort, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de A50 valt nog op tenslotte Arnhem richting Os, tussen Heteren en Ravenstein, 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde vlekspitser aan de Egmonderstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonderstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 80 kilometer file in Noord-Holland op dit moment. De avondspits verloopt ook daar druk. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude en Rijndijk stond een auto in brand. Die moet nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel. Daar staat een vrachtwagen met pech. Er zijn zelfs 3 rijstroken voor afgesloten. De vertraging is een kwartier. Verder is er druk op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 20 minuten oponthoud. En de N230 Maassen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
2: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

De Level 42 hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Hier op jouw vrijdagmiddag met de plaat Something About You. Een hele goede middag. Dit is de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddageditie. Bijna weekend en dat gaan we voor je vieren met lekkere muziek.

Crystal met Baddels, leuk plaatje. Tijd nu voor een meidengroep genaamd de Spice Girls. Ze zijn natuurlijk ook bekend van die term genaamd girl power die ze hebben geïntroduceerd. En ze hebben wereldwijd meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles verkocht. En ze hadden in de 1996 tot 2000 veel succes met onder andere deze plaat.

lekker, hè? Een beetje countryachtig. Moet allemaal kunnen op dit station. Je hoorde de Bellamy Brothers. Dat is het Amerikaanse muziektrio van Milton Bellamy en Homer Howard Bellamy. Die vanuit Darby, Florida, hun muziek de wereld in uitzonden. We gaan nu luisteren naar de band Eurythmics. Een leuk plaatje, Love is a Stranger.

0: Nick Schilder. Na zijn succes bij het muzikale duo Nick en Simon is hij solo verder gegaan en heeft hij onder andere met Lucas en Steve een plaatje gemaakt, genaamd Something Like Magic. We gaan nu luisteren naar een plaatje van R. Kelly.
1: Now, usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little pre-

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantie in het noorden van het land is het toch ook erg druk in Noord-Holland. Veel vertraging zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A9 valt op Amstelveen Alkmaar. Voor knooppunt Beverwijk een kwartier vertraging. En de N201 Hilversum richting Uithoren. Voor Loenersloot 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter te plaatsen om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard en Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Rick de Vito, oftewel Erik Hogendorp, met een van zijn plaatjes, genaamd Eva. Dit is Radio 80 vanuit Studio Zuiderduin. Op de kabel en de FM zijn we er tot en met 6 uur bij je. Met nu een heerlijke plaat van Madonna, waar je van Gelf gaat van springen. Hier is Jump.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt ervoor.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 50 kilometer file, alleen al in Noord-Holland op dit moment. Veel korte files en één opvallend lange. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

Tom Jones deed het in de jaren 80 samen met The Art of Noise. En dat resulteerde allemaal in de plaat Miss. We gaan nu luisteren naar Robert van Hemert. Doet het samen met Donnie en de plaat Moe Dat Nou. Danny.

Wayne en Bruises. Tijd om terug in de tijd te gaan naar de jaren 90. Doen we met een plaatje van Bruce Springsteen. Het komt uit 1995. Hier is het plaatje The Secret Garden. Hij had het aanvankelijk geschreven voor het album The Human Touch uit 1992. Maar hij nam het pas in 1995 op. En het nummer kwam uiteindelijk ook op het album The Great Hits terecht. En we gaan hem nu voor je draaien dus.

Substitute, ja. Het is oorspronkelijk nog geschreven door Willie Harry Wilson. Maar de versie van Cloud had er succesvol in de jaren 80 mee gehad. We gaan nu luisteren naar Randy Gravert en A Rainy Night in Georgia.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bij de 50 kilometer file alleen al in Noord-Holland op dit moment. Veel korte files en één opvallend lange. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in het vernieuwd stadshart van Heer Hugo Waard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Midden-Waard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt de ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse fractie van het CDA heeft raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming op de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook een Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Billy Joel en The River of Dreams hier op Radio 80. We gaan nu luisteren naar Nelly Furtado en ze deed het in een duetje met James Morrison en de plaat Broken Strings.

Lekker zoet door George Benson en Kissing in the Moonlight. Tijd nu voor een zomerse plaat, want we zijn natuurlijk Zomer Radio 80. Doen we met deze van Jonas Blue.

Emerald en Dead Man. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de Good Afternoon Show voor deze vrijdag 10 juli van het jaar 2026. Spreek je morgen weer in Kom in Draai Door van 4 tot 6 op zaterdag. We gaan nu luisteren naar Ron Hersen met het goede lied. Zometeen op de radio nog Kunst Compleet met Karin. En daarna om 8 uur nog gewoon Hollands met Herman van Kampen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze

0: ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Noord-Holland voorbij. Er staat eigenlijk nog maar één korte file en dat is op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh,
6: oeh. Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak ondertekend om de gutto beter te beschermen. Dat deed Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor gutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De vernielde flexsplitser aan de Egmonder straatweg tussen Egmond en Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmonder straatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen Zeewering. Door de afslag van het strand is de huidige locatie niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Arthur Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Mocht dat niet lukken, dan vreest hij dat het paviljoen permanent sluit. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op

0: handel werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We sluiten er nog na van de jubileumuitzending André en ik. Maar toch gaan we gewoon door met een reguliere uitzending. Ik heb namelijk twee gasten in de studio. Ik praat zo meteen met Rob Komen en Ruud Osborne over de expositie Het Maaiveld. Straks eigenlijk zondag, hè, vanaf zondag bij het KCB in Kranenburg. En we hebben natuurlijk ook muziek meegenomen, althans uitgezocht. En daar gaan we natuurlijk mee beginnen. En we beginnen met Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.

0: Ja, en het waren Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. En ik praat met Rob Komen en Ruud Osborne. Welkom allebei, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Karin.
0: Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. We praten zo meteen over het Maaiveld, de expositie bij het KCB in Kranenburg. Maar ook eerst even natuurlijk over jullie zelf. Jij, Ruud, ja, want je bent dichter, schrijver.
2: Dichter, schrijver, coach, therapeut, beheerder.
0: Ja?
2: Een heel rijtje, ja. Maar in volgorde?

0: ik heb een heel mooi bordje staan waar ik werk.
1: Ja.
0: En dus de volgorde is dichter, coach, beheerder.
1: Dichter, coach, beheerder.
0: Op gevoel.
1: Ja, gelukkig wel. Toch wel als eerste de dichter.
0: Ja, dat is de passie. Dat is de jeugddroom.
1: Ja, toch wel.
0: En die is uitgekomen.
1: Ja, ja, want hoe ben je begonnen als dichter?
0: Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd.
1: Laat ik in de
0: microfoon. Ja. Ik had een heel simpel beeld in mijn hoofd. Een willekeurige boekwinkel binnenlopen. En dan mijn eigen boek van de plank pakken. En daarvoor ben ik ooit naar Haarlem gereden. En daar heb ik mijn eigen boek van de plank gehaald. Mijn allereerste bundel.
1: Ja.
0: En dat was in 1993. Voor volwassenen. En toen is het begonnen. Langzaam. En ik kwam toen in Bergen. Het allereerste wat ik heb gedaan toen ik in Bergen kwam was naar het graf van Ronald Holst lopen. Ja. Serieus. En nou ja, toen is het heel langzaam ontstaan. Stap voor stap.
1: Maar welke opleiding?
0: Een beetje mazzel,
1: heb je wel iets met schrijven gedaan als opleiding? Of,
0: Ik heb Nederlands gestudeerd en daarna ben ik het vak ingegaan waarvan ik me eigenlijk had voorgenomen het nooit te doen. Want mijn hele familie zat in de reclame. Dus ik ben de reclame ingegaan als tekstschrijver. En dat heb ik 22 jaar gedaan. En in 2008 eruit gestapt. En toen ben ik praktijk begonnen als therapeut. Tot de dag van vandaag.
1: Ja.
0: In een klein zorgcentrum in Bergen. En dat zorgcentrum ben ik uiteindelijk ook gaan beheren. Dus een hele mooie plek.
1: Dat is je cv?
0: Dat is mijn cv, ja. Ja.
1: Schrijven, het Nederlands studeren en in het vak komen als schrijver, als tekstschrijver. Ja, dus dat heeft er toch altijd wel ingezeten?
0: Het heeft er altijd ingezeten en weet je, daar ligt wel de basis hoor.
1: Ja.
0: Ik was echt een campagneschrijver, dus ik was gewend om in hele korte slogans te denken en te schrijven. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld.
1: En merk je dat ook, dat korte schrijven in je gedichten? Zie je dat terug?
0: Ja, ik zie het met name terug in de opbouw van mijn gedichten.
1: Ja.
0: Ik kan het nooit laten om een gedicht te beëindigen met een sluitregel. Sluitregels zijn voor mij heel belangrijk. Daar moet echt iets aparts in zitten. Er moet een dubbele bodem in zitten. Het moet pakken, het moet iets hebben. En dat komt echt aan mijn reclametijd. Kan haast niet anders.
1: Ja.
0: Dus het is, maar goed, weet je, daarna is het ontstaan. Kilometers maken. Je moet een beetje mazzel hebben en die heb ik gehad. Dus je eerste manuscript. Nou, Klavers, uitgever Klavers in België. En die pakte het. En toen is het balletje gaan rollen, langzaam. En toen kwam nog een bundel en nog een bundel. En lid wordt van het KCB.
1: Ja, mooi. Goed om te horen.
0: Ja. En nu staat er boven mij hangt een plank op mijn werkplek. En daar staat een range met boeken.
1: Boeken. Van, van jouw naam. Ja, uit jouw naam. Ja, precies. Ja. En jij Rob, want je bent al eens eerder natuurlijk in het programma geweest. We kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. Maar je bent een kunstenaar, schrijver, dichter, docent. Ja,
2: eigenlijk ook wat Ruud zegt. Op een gegeven moment een stip op de horizon gezet. Van dit wil ik, die kant wil ik op. En ik heb die stip weten te halen op de horizon. Linksom en rechtsom weer een stukje terug. Maar uiteindelijk ben ik er. Want ik zeg altijd, probeer altijd iets wat je heel, heel erg graag wilt, dat te bereiken. Ik weet dat zat ik in de klas en was op de HAVO en zo'n tekenleraar. En ik dacht, als ik dat toch een keer kon worden.
1: Ja.
2: En een keer een tentoonstelling met eigen schilderijen. Dat iemand een praatje houdt. Nou, dat lijkt me wel. Fantastisch. Nou, en doorgaan.
1: Ja, maar dat is het ook het vakken natuurlijk. Hè? Wel volhouden.
2: Ja, volhouden. Ja. En heel veel dingen mislukken. En je wordt afgewezen. Dat doet zeer. En je doet niet mee. En ze vinden het niet goed. Dan denk ik, nou, dan ben jullie niet. Ga ik het ergens anders proberen.
1: En hoe zou jij nou jezelf in volgorde benoemen, zoals Ruud net deed? Dus eerst dichter dan. Hè? Hoe zou jij beginnen?
2: Ik denk toch hogeschooldocent beeldend onderwijs. Want daar heb ik wel heel veel feedback krijg je terug. Omdat het rechtstreeks gaat met een groep met studenten. Als je natuurlijk een schilderij maakt, dat hangt aan de muur, dan zeggen mensen wel mooi. Maar verder wordt er niks gezegd. En als je een gedicht schrijft, dan zeggen ook mensen mooi. Maar dat staat ook in een boek. Hè. Niks mis mee, maar direct lesgeven waar het kwartje valt wat ik zo van belang vind. Dat heb ik daar wel.
1: Ja, dus die staat bij jou wel op het eerste plek.
2: Ja.
1: Ja, en belt de kunstenaar, wanneer komt die? Daarna?
2: Dat is daarna.
1: Ja, precies.
2: Ja. En dan de hele tijd niks. En dan komt de rest erachteraan.
1: Ja.
2: En ik probeer ook altijd van alles te doen. Dus dat is wel eens een beetje mijn fout. Van ik wil dit en ik wil dat. Overal aanruiken en proberen. En uiteindelijk, het nadeel is dat je dus de dingen half doet.
1: Ja. Dat kan, ja.
2: Ja, dat doe ik dus. Ja.
1: Nou ja, goed, dan gaan we niet zo meteen aan die expositie te zien. Is dat natuurlijk geen half werk geworden. Dat kunnen we niet zeggen.
2: Nee.
1: Maar ook in jouw kunst doe je verschillende dingen. Dat ben jij gewoon als persoon. Ook in je werk als beeldend kunstenaar is ook niet eenzijdig. Je bent niet alleen maar schilder. Je bent ook nog...
2: Nee, als je de tentoonstelling van mij ziet, dan is het meestal iets heel anders dan wat je gewend bent.
1: Ja.
2: Ja.
1: Of een andere techniek, of een ander beeld.
2: Ja, en dat doe ik dan voor mezelf, omdat ik het leuk vind wat anders te doen. Als je natuurlijk van een afstand herkend wordt, oh, dat is herkenbaar, ja, dat kan ook een nadeel zijn. En ik ben ook financieel daar niet afhankelijk van, dat scheelt natuurlijk ook wel. Ik ken mensen die moeten echt de hele tijd diezelfde schilderijtjes maken, want het verkoopt goed. Maar ze zijn zzp'er, dus die moeten alle kunstmarkten aflopen om dan maar hun schilderijtjes wat goed verkoopt.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en daar heb ik geen last van.
1: Nee, gelukkig niet.
2: Nee.
1: Maar dat kan een voordeel zijn, hè?
2: Ja, dat is een groot voordeel.
1: Zeker, ja. En jij natuurlijk ook, Ruud, want je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon een baan ernaast, hè? Je hoeft niet te leven van je dichtwerk.
0: Nee, nooit gehad. Nee, liever niet zelfs, eigenlijk. Nee, ik heb daarnaast altijd eerst in reclame gewerkt. En daarna heb ik mijn eigen praktijk opgezet in Bergen. En plus dat zorgcentrum wat er nu bij je komt.
1: Ja, en wat voor soort therapeut ben je?
0: Ik werk voornamelijk met jongeren met dwang- en angststoornissen.
1: Mm-hmm.
0: En werk eigenlijk grotendeels als ervaringscoach. Dus ik heb enige ervaring op dat vlak. En dat heeft me eigenlijk door de jaren heen geen windeieren gelegd. Je hebt echt een enorme voorsprong als je met jongeren werkt en je weet waar je het over hebt.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: En
1: ja,
0: met alle goede lieve bedoelingen van de wereld van therapeuten die het in hun studie en hun...
1: Maar jij weet hoe het is.
0: Maar ik weet hoe het voelt.
1: Ja, precies.
0: En dat is vooral met jongeren is een pre. Het is gewoon een mega pre. Dat merk je ook. Je merkt het aan de ouders. Je merkt het in de sessies. Je ziet ze meteen landen. Ja, maar hij weet hoe het voelt.
1: Klar, ja, en angst is eigenlijk heel iets irreëels, hè? Wat voor degene die angstig is voor de ander, is dat helemaal niet zo natuurlijk.
0: Oh nee, dat kan heel erg verschillen. En de angsten waar ik mee te maken krijg voornamelijk... zijn grotendeels echt wel irreële angsten.
1: Ja.
0: En dan vaak nog in combinatie met een dwangstoornis. Dus dan wordt het ingewikkeld. Hè? Dus de angst kan zich dwangmatig opbouwen. Dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Maar dan komen ze in een loop terecht. Angstloop, dwangloop. En die versterken elkaar enorm. Dus... God, ik noem maar iets, iemand met smetvrees.
1: Ja. Heb je het ook de laatste jaren zien toenemen, bijvoorbeeld? Ja. Want dat hoor je natuurlijk wel na corona. Hè? Dat jongeren ook problemen hebben.
0: Ja, voor mij
1: ging
0: niet zozeer naar corona, hoor. Je ziet het al in de laatste 10, 20 jaar, zeker onder jongeren.
1: Sowieso.
0: Ja. Zie je het enorm toenemen. Ik heb heel veel studenten.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook de leukste leeftijd, hoor. De leeftijd, wat is het, 16, 25. Leukste leeftijd om mee te werken. Ze zijn kneedbaar, kan je nog heel veel mee. Het zijn vaak allemaal hele sensitieve mensen. Ze hebben een goede kop met hersenen. Juist dat. Ze hebben een hoog zelfbewustzijn. En lopen vast in hun emotionele binnenwereld.
1: En hoe is er een gemeenschappelijke noemer waardoor het dat komt? De afgelopen 10 jaar?
0: Och jeetje. Ik denk echt dat we door de laatste... Nou, wat zal het zijn? 30, 40, 50 jaar ons steeds bewuster zijn geworden. Als vergeleken met voorgaande generaties. Gemiddelde kind is sensitiever. De mens evolueert. En we worden toch gelukkig worden we langzaam steeds wat gevoeliger. En de categorie hooggevoelige, die neemt met sprongen toe.
1: Mm-hmm.
0: Nou, zet een hooggevoelige neer in een wereld die niet makkelijk is. Niet prettig is. Vaak niet leuk is. Waar heel veel druk is. Heel veel onrust is. En je hebt een hoog zelfbewustzijn.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ga je gang.
1: Ja.
0: Dan ben je en hoogsensitief en je hebt een hoog zelfbewustzijn en je hebt een goede kop met hersens. En vaak ook nog creatief.
1: Ja.
0: Want je ziet het ook vaak onder de kunstenaars. Dit
1: Tuurlijk.
0: Verhaal.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dan wordt het een klus.
1: Ja.
0: Het is gewoon een klus.
1: Dus onze leeftijd, hè, heeft het toch dan wat dat betreft ietsje makkelijker gehad. Omdat de druk bij ons nog niet zo hoog was. Niet al te veel prikkels. Of is dat te kort door de bocht?
0: Ja, dat. Ja. Een beetje wel. Ja, goed, dan spreek ik voor mezelf hoor. Maar ik ben nu 65 en in de tijd dat het bij mij zich ontwikkelde, was er nog bijna niks bekend.
1: Mm.
0: Hoogsensitiviteit.
1: Nee,
0: kende
1: precies,
0: men helemaal
1: dat
0: niet.
1: Is ook weer anders natuurlijk.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Ja, elke periode heeft zijn voor- en nadelen, neem ik aan.
0: Men wist echt niet wat ze met een angststoornis moesten. Men wist ook echt niet wat ze met een eetstoornis of met smetvrees moesten. Die kennis is allemaal veel later gekomen. En de jongeren die er nu tegenaan lopen hebben in zoverre een beetje mazzel. Dat ze mensen om zich heen hebben die wel weten hoe het was. Met alle kennis die we nu hebben.
1: Ja.
0: Ook de therapeuten, ook de ervaringsdeskundigen. Dus we kunnen heel veel goede hulp bieden.
1: Maar dat is een voordeel dan.
0: Ja.
1: Maar het nadeel is misschien ook wel dat de tijd natuurlijk heel anders is dan 40 jaar geleden.
0: Ja, veel complexer.
1: Ja.
0: Als je het al over overprikkeling hebt, mega.
1: Ja.
0: Ze zijn vaak zo overprikkeld, zo vermoeid al op jonge leeftijd eigenlijk. En zo, angstig, dwangmatig, een beetje depressief.
1: Mm.
0: Al heel veel druk. Ervaren heel veel druk vaak met studies, met opleidingen en noem maar op allemaal. En dan nog het hele social media verhaal. Wat een mega impact heeft. Echt mega impact heeft. Verslavingen die aan alle kanten op de loer liggen.
1: Mm-hmm.
0: Nee, het is een heel complex plaatje. Als ik met zo iemand aan de gang ga, dan zijn we echt in eerste instantie een tijd bezig om alles in kaart te brengen. En dan betrek je zoveel mogelijk het gezin erbij, je trekt de ouders erbij. Het staat nooit op los, het staat nooit op zichzelf.
1: Nee.
0: Het is vaak echt wel een systeemverhaal.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dan ga je het heel langzaam ga je het neerzetten en ga je het uitpluizen enzovoort. Maar ik ben inhoudelijk altijd, ik zeg het ook altijd tegen de mensen die komen, want ik ben maar 30% bezig met de stoornis. Want dat is alleen maar het signaal. Dat, mm-hmm. dat is niet waar het om draait.
1: Ja.
0: Nee, wat zit eronder? Wat gebeurt er in dat systeem? Waarom is het kind zo angstig? Waarom zit er te weinig emotionele basis in het systeem? Want daar gaat het om.
1: Ja, dus zo'n nummer als Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.
0: Dat is wel grappig. Ik zeg van ouders heel vaak de vraag. De eerste vraag is altijd als therapeut zijn van heb je kinderen? Ja, ik heb ook kinderen. 3 stuks. Wat zijn voor jou de ingrediënten geweest om in de opvoeding? Hè? Wat is, en niet alleen in de opvoeding van mijn eigen kinderen, maar vooral in wat ik al die jaren in de sessies heb geleerd. En heb ik eigenlijk wel een top, langs mijn hand, een soort top 4'tje, een top 5'tje. Wat toch wel in mijn ogen voorwaarden zijn om een kind redelijk stabiel in de wereld te zetten. Vertrouwen.
1: Mm-hmm.
0: Het ontbreekt heel veel ouders aan blind vertrouwen in hun kind. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt waar. Ze vertrouwen niet helemaal. Kan hij dat wel? Lukt het hem wel? Enzovoort. Vertrouwen is 1. Structuur.
1: Mm-hmm.
0: We hebben de periodes gehad met vrije opvoeding.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn drama's uit voortgekomen.
1: Ja.
0: Schijn maar uit. Kinderen hebben structuur, kaders, overzicht, helderheid enzovoort nodig. Emotionele helderheid. Hele belangrijke. Dat een kind, vooral de hoogsensitieve kinderen, exact kunnen voelen of weten van papa en mama van hey, wat is er, wat speelt er enzovoort. Zeg tegen een hoogsensitieve kind niet als je thuis komt en dan ziet dat je niet lekker bent en je zegt nee, er is niks aan de hand enzovoort. Moet je bij zo'n kind niet doen, want hij kan je feilloos peilen. Hij leest je blind. Dat soort kinderen. Die moet helder zijn, emotioneel. Heel belangrijk. Dus dat zijn een aantal. Communicatie. Dat is voor mij nummer 4. En misschien nog wel de belangrijkste. Echt communiceren.
1: Ja.
0: Zitten, praten. Ja. En niet alleen maar vragen. Ik geef altijd het voorbeeld van Jantje is naar school geweest.
1: Uh-huh.
0: En dan komt thuis. En hoe was school? En was het leuk? En er is wat gebeurd. Oh, en wat gebeurde er? Nee, vraag nou eens door. Maar hoe voelde dat dan? Alleen al die vraag. Hoe voelde dat dan? Nou, dat zijn een aantal dingen die.
1: Ja.
0: En die komen in de sessies terug. Dat geef het ouders ook mee. Dat zijn de handvatten die ze meekrijgen enzovoort in de communicatie met hun kind.
2: Ja, die dingen die je noemt, geldt ook voor het onderwijs natuurlijk. Vertrouwen geven.
0: Exact hetzelfde.
1: Absoluut,
2: aandacht.
1: Ja.
2: En zie mee.
1: Ja.
2: En luister naar mee.
1: Ja, absoluut. Ja. En de structuur, de rust, reinheid en regelmaat. Hè?
0: Ze gaan nog steeds op, hoor.
1: Ze gaan nog steeds
0: meer
1: op.
0: Dan ooit. Meer dan ooit.
1: Ja.
0: De erretjes.
1: Ja. We gaan ook nog even naar muziek, natuurlijk. Ja, dan praten we zo meteen verder. We gaan naar Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ja, Sam Fender, Olivia D en Rainy In. En ik praat met Rob Koome en Ruud Osborn. We hadden net over ook het vak van Ruud. Maar we gaan toch even de expositie oppakken, Rob.
1: Ja.
0: Want het Maaiveld, hoe is dat idee ontstaan?
1: Ik vind dat altijd heel erg leuk als... je komt vaak op tentoonstellingen en dan hangen schilderijen van de schilders. Oké, nou, en dan heb je een muziekavondje en dan gaan de componisten wat laten horen. En dan heb je dan een dichtersavond, gaan de dichters wat voorlezen. Nou, het is allemaal zo bekend. Het is allemaal aparte eilandjes.
0: Ja, je moet het. Het zijn nog de zuilen van vroeger bijna, hè?
1: Ja. En doet het nou samen.
0: Ja.
1: Ik had dus ook graag de componisten erbij gehad. Dat is dan niet gelukt, maar... Want toen met KCB 75 jaar bestond allemaal. Dus toen zei ik minstens 3 disciplines die bij elkaar iets doen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus de combinatie van 2 mensen. En er zijn ook hele leuke contacten uitgekomen.
0: Maar en dit is een combinatie van kunstenaar en dichter, hè?
1: Ja. En 1 van de 2 moest dan lid zijn van het KCB. Dus alle leden hebben oproep gekregen. Ben je dichter, zoek een kunstenaar of muzikus. Of ben je muzikus, zoek een dichter. Dus die combinatie van die 2. Dat was de bedoeling. En het Maaiveld was ook dat het dus een niveau zou hebben.
0: Ja.
1: Dus geen,
0: en je mocht wel je hoofd boven het Maaiveld uitsteken.
1: Ja, en als je dus iemand anders ging vragen... die ander hoefde dus geen lid te zijn van het KCB... maar wel een gerenommeerd schilder of dichter of graficus. Dat maakt niet uit. Maar het Maaiveld is dus niet de buurman vragen... die toevallig leuk kan rijmen. Maar het Maaiveld moet er wel boven uitsteken.
0: Ja, het is wel de professional waar je het over hebt.
1: Ja.
0: En toen begon dat idee te kriebelen. En toen dacht je, gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan bij het KCB? Dan kom je met een idee en dan zegt de tentoonstellingscommissie, dat gaan we doen.
1: Nou, je moet het wel een paar keer uitleggen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nou, ze staan altijd te juichen.
1: Ja. En dan vertel nog eens. Ja, maar dit is het plan. Ja, oh ja. En dan leg je uit wat de bedoeling is. En dan vragen ze het nog 600 keer. Maar goed, uiteindelijk. Nu gaan we een datum plannen. Ja. En dan gaat het gebeuren.
0: Ja. Dat is, en het begint zondag, hè, 5 juli.
1: Ja.
0: Dus dan is de opening. Het duurt tot om het 30 augustus.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaan we doen tijdens de opening?
1: Ruud en Pieter Renja en Hans Belleman en ik, we hebben iets bedacht... waar mensen nog lang over napraten. Maar dat wordt dus geen praatje vanaf het podium met welkom allemaal. En dan,
0: ik snap dat je het nog niet verklapt.
1: Nee, maar het wordt wel leuk.
0: Het wordt leuk, oké. Okay. Daar ben ik dan benieuwd naar, inderdaad. Ja. Ja.
1: En mensen zitten constant te vissen. Ja, maar wat is het? Dat? Nou, dat hoor je wel.
2: Er wordt niet gesproken.
0: Nee, okay.
1: Wordt niemand bedankt, wordt niks gezegd.
0: Oh, heel goed. Dat lijkt me wel heel goed.
1: Ja. Maar genoeg tamtam.
0: Juist.
1: En het stof moet er een beetje af.
0: Kijk, dat is goed. En jij, Ruud, want jij bent natuurlijk de dichter. Maar je bent ook lid van het KCB.
2: Ja.
0: En met wie ben jij gepartnerd?
2: Ik ben gepartnerd met mijn...
1: een mooi woord.
2: Ja, leuk. Ja, gepartnerd. Met Josta Bischoff.
0: Ja.
2: Josta Bischoff-Tulke. En Josta en ik gaan heel ver terug. Wij komen uit de reclamewereld vandaan. En Josta kwam uit Zuid-Afrika. Ooit geëmigreerd met haar ouders. Kwam terug naar Nederland. En zij kwam toen een bureau binnenlopen waar ik werkte. Als tekstschrijver. En instant klik. Hele goede ontwerpster, art director. En,
1: ze heeft ook geholpen met de omslag.
0: Met het boek.
2: Ja, ze heeft helemaal met het boek gedaan.
1: Kaart.
0: We gaan zo ook even over.
2: We zijn nu, kijk, 32 jaar verder ongeveer. Ja. We zijn elkaar op een gegeven moment een aantal jaren uit het oog verloren. En sinds 3 jaar hebben we dat weer opgepakt. Het was hiervoor nog een ander project, present. En dat heb ik samen met Jos gedaan. Dus Jos vindt het leuk om samen iets te doen. Want naast haar gewoon professionele werk maakt ze ook heel mooi vrijwerk. Nou, vond ze leuk. Hebben we gedaan. Mooi project geworden. En dit is de tweede. Dus voor mij was dat een logische stap. Van, wie koppel ik aan dit gebeuren?
0: Ja, en hoe ging dat? Jos, heb jij haar werk uitgekozen en daar een gedicht op geschreven?
2: Andersom.
0: Of is het andersom?
2: Ja.
0: Ja. Zij heeft een gedicht van jou uitgekozen... En hij heeft daar werk op gemaakt?
2: Ik heb 2 gedichten geschreven.
0: Ja.
2: En Jos heeft daar het werk op aangepast. Dit verhaal.
0: Ja, mag je straks even voorlezen?
2: Ja,
0: hoor.
2: Ja. Dat is goed.
0: Ik ga nog even naar Rob natuurlijk. Want jij bent natuurlijk ook, naast de organisator, ook een van de deelnemers.
1: Ja, zelfs dubbel.
0: Dubbel, ja. Dus ja. Er zit een dichter aan jou geplakt, gepartnerd.
1: Ja, ja, en er zit een dichter aan mij geplakt en andersom ook nog.
0: Ja. Want jij bent ook de dichter van nog een kunstenaar, ja. Blijkbaar.
1: Want er zijn minder dichters dan kunstenaars. Dus we hadden bij heel veel kunstenaars, maar weinig dichters. Dus, en iemand die wil er ook mee doen, ik zei, nou, dan doe ik het gedicht er wel bij, weet je wel. Dus op die manier. En Ali Stolwijk zit ook twee keer in. Met Willem Schotten bijvoorbeeld. En dus Sylvia.
0: Die dichters waren toch iets minder.
1: Ja, dus Ali weer twee keer.
2: We zijn altijd in de minderheid.
1: Sowieso in de minderheid. Ja, dat is altijd zonde. Dat geldt voor de componisten natuurlijk ook.
0: Precies, die zijn toch minder dik gezaaid. Dat is zo. Ja. Maar hoeveel mensen doen er in totaal mee?
1: Als ik het aan mijn hoofd doe, 76 geloof ik.
0: Zo.
1: Ja, hokvol.
0: Ja, dus dat en kunstenaars en dichters. En dat moeten allemaal in dat KCB-ruimte in Kranenburg.
1: Ja, maar we hebben het gered. Hangt allemaal aan de muur, allemaal tegen elkaar. Er valt ontzettend veel te zien.
0: Ja. En dat zit boven in de villa, hè? In Museum Kranenburg.
1: Ja.
0: En wat is er te zien zo al? Kan je wat
1: schilderijen, beelden? Eigenlijk alle technieken. Ja, en de gedichten. Hè. Die heeft Jos daar heel mooi vormgegeven op grote velden van 50 bij 70. Mooi hetzelfde lettertype. Dat zei gisteren nog wat mensen zeggen, ja, waarom is dat ene gedicht niet een grote lettertype? Ik zei, nee, dit is het heel mooi strak allemaal. Alleen die postertjes zijn het waard om te bewaren. Dat is echt heel erg mooi. En dan de combinatie nog met het leuke vind ik ook van dat de mensen elkaar ontmoet hebben. Dus Ali Stolwijk met Sylvia Eusebio van Texel. Die hebben elkaar opgezocht, want Sylvia exposeert op Texel. Nou, Ali is daar naartoe gegaan. Allemaal hele erg leuke contacten. Gezien van de Riet samen met Ali Bijwaard. Heel erg leuk. En dan Marcus Verhoren met... weet je ook weer de dichter van... als ik er niet aan denk, dan weet ik het wel weer straks. Maar de hele leuke contacten, die mensen kennen elkaar niet... En die hebben elkaar opgezocht toevallig. Van wil jij met me meedoen? Nou, ze hebben samen koffie gedronken. Ja, dus dat was een leuke extra.
2: Een datingproject.
1: Ja, ik kan een datingbureau beginnen.
0: Ja, maar jij hebt alles voorbij zien komen. Je hebt alle werken plus alle gedichten voorbij zien komen.
1: Weet ze allemaal in mijn hoofd. Was gisteren met het inrichten ook. Welk gedicht? Ik zeg, die hoort bij die.
0: Die hoort bij die.
1: Die hoort bij die.
0: Ja. Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. Maar merk je dan ook dat het niveau wat je wilde, dat wel... dat zo is gegaan? Of dat zo wat je voor ogen had?
1: Jawel, en het zijn allemaal professionele mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles even mooi vind.
0: Nee, maar goed, dat is persoonlijke smaak.
1: Dat is persoonlijke smaak. Nee, het zijn allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben. En dat moest ook zo. Ja, dus er zit dus niks bij waarvan ik denk, nou, weet je, maar moet dat? Nee, want die kans, als je natuurlijk de lat niet ergens neerlegt, dan krijg je dat wel.
0: Dan krijg je dat, ja. We gaan nog even naar muziek, hè? Ja, we gaan naar Pink Floyd over... dat kan. Ja, want ik moet even op de tijd letten, anders krijg je ruzie met André. Dat wil ik natuurlijk niet. Ja, we zitten op het 12:30. We gaan naar Pink Floyd. Wish You Were Here.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah, yeah.
4: No, it isn't.
3: I'm sure of it.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Ja, dan heb ik natuurlijk een hele mooie agenda voor deze zomer sowieso. Ik ga even naar Kunst uit Leen Alkmaar. Want daar is vanaf morgen Ode aan het Water te zien. Van 4 juli tot en met 23 augustus. Met professionele en amateurkunstenaars uit Alkmaar en omstreken. Die op het thema Ode aan het Water werk gemaakt hebben. Dan ook nog tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Millie Scott, een Forgotten Treasure of Dutch Jazz. En tot en met 30 augustus Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september werk van fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober historische influencers van wat een rotwoord jongens. Historische influencers van Bergen in het Museum Sterkenhuis in Bergen.

0: Ja, dat was Pink Floyd. Ook uitgekozen door de mannen hier. Ruud en Rob, Wish You Were Here. Ruud, jij gaat een gedicht voorlezen.
1: Ja.
0: Ja, want dit gedicht hangt in de expositie.
1: Ja, bijna.
0: Ja, bijna. Oké.
1: Rob begint al te lachen.
0: Nou goed.
1: Ja, heel toevallig hangt nu deze er, maar we gaan wisselen.
0: Oké, goed, maar dat maakt niet uit. Deze staat wel in het boek.
1: Ja, staat in het boek.
0: Ja, oké, goed.
1: Ja. Het is een tweeluik. Het ene gedicht heet Sloot en het andere heet Dijk. En ik begin met Sloot. Goed. Ze draaide zich langzaam op haar buik. Pakte de twee uiterste punten van het weiland en trok deze als een dekbed op zich heen. Haar tenen kromden zich om het randje van een sloot, als om het koele voeteinde van haar bed. Stil ijzer, koel en vertrouwd. De nog natte grassprieten, als een spijkerbed onder haar, tilde haar moe lichaam van de aarde en liet in het zweven, onzeker en besluiteloos. Het lukte de wind om onder haar te kruipen, dreef haar verder weg, uit het zicht van al die mensen die dwars door haar heen hadden gekeken. Ze had hier niet willen liggen en ze had hier niet willen zweven en zelfs niet willen zijn. Maar op zoek naar een uitweg zag ze de boer aan voor een goeroe. De koeien en schapen als aanbidders aan zijn zijde en de nog lichaamswarme melk in wijn veranderen. Ze gooide het weiland van zich af, stond op en trok de grasspieten uit haar armen en benen, terwijl ze zachtjes de sloot ingleed.
0: En dan met het prachtige gedicht natuurlijk. En dan met het werk van Joska erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja. En ja. Wat voor werk is dat?
1: Hoe gaan we dat
0: schilderij?
1: Jij bent meer...
2: Het is pastel?
1: Het is pastel, ja. Sorry. Het is een pastel schilderij. Het zijn twee panelen geweest. We hebben het nu even samengevoegd, maar het zijn eigenlijk twee aparte schilderijen, inderdaad. En Jos heeft gewoon zoveel mogelijk symboliek uit het gedicht gepakt. Dus het spijkerbed, de dame waar het om draait, de boer in het veld en noem maar op allemaal. Er zitten allemaal kleine symboliekjes in verwerkt. En dat is mooi. Ja, het tweede gedicht maakt het eigenlijk helemaal af.
0: Ja, hoe spannend is dat? Want jullie kennen elkaar natuurlijk goed, maar ik kan me even goed voorstellen hoe spannend dat kan zijn, dat iemand werk gaat maken op jouw gedicht.
1: Ja, dat is leuk, want we moesten in die beschrijving voor het KCB brengt altijd even zo'n blad uit, weet je wel, waar alle kunstenaars in staan en zo. En volgens mij schreef ik alleen maar een heel klein stukje over deze verdwaalde dame. En er stond onder en hoe ongelooflijk makkelijk het is, hoe makkelijk het werken is met iemand die we elkaar zo blindelings aanvoelen. En dat doen wij niet. Wij, Jos en ik, hoeven heel weinig te overleggen. Ik geef het werk en dan laat ik het los. En dan gaat zij ermee aan de gang. En dat vind ik het leukste. En dat heb ik eigenlijk met al mijn bundels gedaan. Ook toen de eerste officiële bundels uitkwamen voor jeugd. En dan zoekt de uitgeverij een illustrator bij. En het gaat wel altijd in overleg. Maar uiteindelijk beslist de uitgeverij, nou, die wordt het. En dan leg ik het neer. Ik hoor dat het soms heel anders gaat. Maar ik hoef dat niet. Ik vind het leuk. Ik heb een ding gedaan. Gedichten liggen. Er ligt een bundel met 50 gedichten. Alsjeblieft, maak jij er maar wat moois van.
0: Dat gaat ook over vertrouwen, hè?
1: Ja.
0: Ja, absoluut.
1: En dat pakt zo mooi uit. Deze bundel, nou, men kan het niet zien, maar dus ik zeg je de kleinste liefde. Het is Gudrun Makelbergen, is een Vlaamse illustrator. En ik heb letterlijk haar één keer ontmoet en gezegd van Gudrun, dit is mijn werk. Alsjeblieft, maak het moois.
0: Hoe mooi zou het zijn, hè? Dat ze elkaar wat meer vertrouwen gewoon in dat soort dingen.
2: Nou, het is de vertrouwen geven en loslaten. Het komt wel goed.
1: Ja, loslaten.
0: Precies.
2: Ja, en je moet vertrouwen hebben in de kennis, de deskundigheid van de ander. En je moet ook niet op die stoel gaan zitten.
1: Nee, en laat haar het maar vertalen zoals zij het wil. Ja. Want wat ik ermee bedoel, dat is één. Maar als je iets leert in de poëzie, is dat laat het aan drie mensen lezen. En je krijgt andere uitlegjes. En dat is juist, dat is mooi.
0: Ja, maar het is in kunstwerken ook zo. Schilderijen, dat is ook degene die ernaar kijkt. Het publiek of degene. Dat is allemaal subjectief inderdaad.
2: Klopt. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor muziek en al die dingen. Maar laat je maar verrassen. Dus als iemand een illustratie bij jou gedicht maakt, verras mij maar. Ja. Want diegene kijkt er zo tegenaan. Dat kan dus heel erg verfrissend zijn.
0: Zeker.
2: Oh, ja, zo kan het ook.
0: En net wat jij zegt, zit niet op de stoel van een ander.
2: Nee.
0: Ook als je inricht of ook als je een boek maakt, wat dan ook. Tegenwoordig hebben we 100 verschillende meningen, maar of dat ook net zo kundig en goed is, dat kun je afvragen.
2: Ja, en ik weet, er zijn ook discussies geweest tussen dichters en kunstenaars.
0: Ja,
2: een mooi schilderij, maar Maar op een gegeven moment zeg ik, nou, het is wat het is. Ik had een ander plaatje in mijn gedachten. Of de schilder had een andere zin in gedachten. Maar dat is de métier van de een en de ander. En het is goed zo.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, ja. En als je beide tevreden bent, ja, het wordt nooit 100%. Maar dat bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet.
0: Nee, en je hebt een boek ook ervan gemaakt. Hè? Alle gedichten en alle kunstwerken staan in het boek. Sterker nog, je mocht ook 2 of 3 er zelf nog aanleveren. Ja. Hè? Dus vandaar ook voor jou nog 2 gedichten in het boek van Ruud. Hè? Ja. En dus dat is een best lijvig boek geworden.
2: Ja, in het boek staat dus meer dan wat op de tentoonstelling hangt. En het is altijd leuk als er een boek van is, want op een gegeven moment... Vaak heb je hele mooie tentoonstellingen. Tentoonstelling is voorbij, de zaal is leeg en dan is weg.
0: En dan is het, dat is het, hè?
2: Ja, dat is het dan. En ik denk, nou, nu is er nog iets. En het is en wat ik thuis ook heb, als je natuurlijk alleen maar een boek hebt met schilderijen erin, nou, dan kijk ik dan en dan kijk ik nog een keer en nog een keer daarna gaat de boekkast. Maar je hebt nu ook een dichtbundel. Ja. Je hebt nu dubbel. Dus je kunt als dichter erin lezen, omdat je dat mooi vindt. En als kijker kun je ook... in lezen. Dat vind ik dus heel erg leuk van deze combinatie.
0: Ja, en het heet ook het Maaiveld natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En want je zei net, dat was een jaar voorbereiding geweest.
2: Ja, ja, 1,5 jaar geleden begonnen toen met zeggen van, nou, dat en dat wil ik. En dan een datum prikken. Ik zei, nou, en dan ga ik beginnen. Maar ik las inderdaad met Roel Richelieu van Londenzeelen. Ja, die man heeft zo'n prachtige naam.
0: De naam alleen al?
2: Ja, alleen die, daar word je al beroemd als je zo'n naam hebt.
0: Ja.
2: Ja, de stadsdichter van Gent eerst. Daar hebben we vaker dingen mee gedaan. En dus we zijn... wil je dat? Oh, hartstikke leuk. Vandaar toen met hem gemaild. En die man doet ook zo ontzettend veel dingen. Maar die vindt dit soort dingen leuk. En wil je samen? Ja hoor, dat is goed. Dus wij waren de eerste, maar dat is mei 2025.
0: Toen ben je begonnen echt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Dus en dan druppelt het dan binnen. Er kwamen steeds meer nieuwe leden die wat stuurden. En dan...
0: Maar je hebt ook die tijd nodig, ongetwijfeld. Ja, dit is niet iets wat je in een maand kan organiseren.
2: Nee, maar ik zei tegen Ruud, en het is meer hoor, maar als ik ben een jaar mee bezig geweest, ruim. Als ik nou elke dag 1 uur gewerkt heb, dan is 365 uur zit ik eraan. Maar het is meer.
0: Dat is meer, ja, zeker.
2: Ja, je ziet het er niet aan af.
0: Nou, wel, tuurlijk wel.
2: Ja, maar
0: dat is wel, dat ben je te bescheiden hoor, Rob.
2: Maar voordat het lettertype en voordat...
0: Ja, goed, ja.
2: En voordat natuurlijk mensen het op de juiste manier insturen.
0: Ja, maar dat is het. Ja.
2: Honderden mails heen en weer.
1: En dan heeft hij het mooi staan in een mooi formaat. En dan heb je van die 2 eigenwijze meedenkers die dan zeggen van... Rob, zullen we het een maatje groter doen?
0: Zullen we het groter doen? Ja, precies, ja.
2: En dat doe je dan. En dan gaat het lettertype...
0: Weer. Ja, dan alles verspringt en verschuift dan. Dat klopt, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, die mensen heb je ook.
0: Die mensen die heb je. En jij werkt ermee samen.
2: Die mensen staan nog op de kaft.
0: Ook nog.
1: Dan
0: en je moet je ook nog bedanken. En dan moet je straks ook nog de opening mee doen.
2: Ja, ook dat nog. Ja.
0: Ja, ook dat nog. Nou, we gaan even naar muziek. Goed. Ja. We gaan naar muziek. Duran Duran, Wild Boys.

0: Dat waren Duran Duran met Wild Boys. Ik zit hier ook met een paar Wild Boys. Nee hoor, geintje. Ja, precies, misschien dat, ja. Ja. Hey, Ruud gaat nog even het gedicht van Rob voorlezen. Dat is het. Ja, het werk bij... Het schilderij is van...
1: Even kijken hoor, het schilderbeeld. Arjan Trapp en Simone Bromet.
0: Ja.
1: Zegt goed, hè?
0: Ja. Ja.
1: Goed. Zijn het de schaduwen op de wand? Zijn het nog hun stemmen in de wind? Bewegen de voetafdrukken in het zand? Het waait over. Het verstoft en stuift onder het en sterft uit. De tijd weet zijn weg te vinden en alles gaat uiteindelijk voorbij. Maar als je wilt luisteren, kun je het horen. En als je wilt kijken, kun je het zien. De schaduwen worden stemmen, blijken voetstappen woorden, stof verandert in tijd. En het dunne zand dat opdwarrelt, fluistert iets over weten en onthouden.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herengewaard en Pizzeria Noordscherwoude.

0: 2026. Luisteraars en Simpsonder, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live-programmering van Radio 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echtman van Zee. Dat is Radio Studio 1 van NTV 80. En we zijn, als het goed is, vandaag ook weer te beluisteren via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. We zitten in de Kust- en Duinstreek op Ziggo TV Kanaal 44. En op KPN TV Kanaal 1493. We zijn glashelder in de ether op FM 105.9 te beluisteren. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar ook bezichtigen via www.rtv80.nl. Wereldwijd hebben we natuurlijk een app. Die kun je heel makkelijk vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Ik zou zeggen, download hem even. En blijf natuurlijk afgestemd op Radio 80. Ook doorgeplucht als het goed is vandaag op deze 10 juli 2026... door een aantal internetradiostations. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik zeg mijn hartelijke dank. Mijn naam is Herman van Kampen. En ik ga proberen tot 10 uur vanavond een aantal Nederlandse artiesten in Duitsland te halen aan de telefoon hier bij Radio 80. Dan kunnen ze hun nieuw gereleaste nummers van de afgelopen periode te horen brengen met de bijbehorende informatie. Dus zeer zeker de moeite waard om vanavond ook weer te blijven luisteren. We gaan van start.
1: Zomer op je radio. Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.
0: En dit lijkt me zo'n heerlijke plaat om te beginnen op deze 10 juli 2026 voor de Kust van Duinstreek op Radio 80 en verder buiten. De eerste van Matthias Hoertman bij jou uit de speakers. Hier is Liefde. In

0: speakers. En Lies Day in de tent.
1: Als de lichten straks aangaan, blijf ons verliefd.
2: Gezellig.
1: Oké, feest mee.
0: Tot 10 uur vanavond, gewoon Hollands bij jou uit de speakers op Radio 80 en verder buiten. De volgende plaat die ik klaar heb staan is eentje speciaal voor mijn programmaleider Bart. Dus mocht je op luisteren zitten, Bart, deze is speciaal voor jou. Hier is Rutger van Barneveld.

0: deze vrijdag, de 10 juli 2026, voor mijn programmaleider Bart. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, Bart. De nieuwste van Rutger van Barneveld uit de speakers. Zwoele zomernachten. En deze man doet het ontiegelijk goed momenteel in de Nederlandse hitlijsten. Dus hou hem in de gaten. Als ik zeg, de heer Bob Offenberg, is dat geen onbekende man. Bij dit programma Gewoon Hollands op Radio 80. 1000 keren naar jou gekeken. Heb ik hem de vorige keer over gesproken. En natuurlijk de single Ik Wil Alleen Maar Dansen. Als het goed is, heeft Bob Offenberg een nieuwe single uitgebracht en geleased. Ik heb hem wederom in de uitzending aan de telefoon. Goedenavond, Bob.
1: Hi, goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Bob.
1: Dankjewel dat ik weer te gast mag zijn in jouw uitzending.
0: Heel graag gedaan natuurlijk, altijd van harte welkom. En ja, wat heb jij dit keer meegenomen voor de luisteraars?
1: Sorry, nog eentje, je viel een klein beetje weg.
0: Wat heb je voor de luisteraars meegenomen dit keer?
1: Oh. Nou, we hebben weer een hele leuke nieuwe single uitgebracht. Die getiteld is Nergens Anders. Ja. En wat ik over dat liedje kan vertellen is dat het eigenlijk een hele leuke feestplaat is. Maar het begint heel rustig aan, dus het is een opbouwend liedje. Dus de eerste 30 seconden zijn eigenlijk lekker heel relaxed. Kunnen mensen goed luisteren waar het liedje een klein beetje over gaat. En na die 30 seconden is het gewoon één groot feest. En dan kunnen die handjes de lucht even links en rechts en kunnen ze lekker meezingen.
0: Met wie heb je de tekst geschreven, Bob?
1: Het liedje is gemaakt en geschreven door Daniel Triest. En dat is een vrij nieuwe jongen in de muziekwereld qua singer-songwriter. En die doet al heel veel schrijven voor grote namen ook. Dus eigenlijk is hij echt heel upcoming. En hij heeft voor mij nu dan dit liedje geschreven. Dus dat is voor mij best wel een leuke nieuwe samenwerking die ik ben aangegaan.
0: Ja, en de studio, waar ben je daarvoor terechtgekomen?
1: Bij Manfred Jong en Nevens heb ik het liedje opgenomen. Zoals eigenlijk de andere vorige liedjes ook. Dat vind ik persoonlijk een hele goede studio. Dus daar kom ik graag weer terug voor elke nieuwe productie.
0: Daar heb je dus een hele goede klik mee met Manfred.
1: Ja, zeker. Precies. Ik ben ooit begonnen ook in de studio bij Manfred. En na zoveel jaar later weer terug op het oude nest. Dus dat is wel heel leuk om weer terug te zijn.
0: Zit er ook een videoclip bij, Bob?
1: Ja, zeker. Alles op en eraan. Videoclip kunnen ze uiteraard bekijken op YouTube. En voor de rest staat natuurlijk op alle bekende streamingsportals waar ze hem op kunnen beluisteren, streamen, downloaden en natuurlijk lekker luisteren op Spotify.
0: Door welke productiemaatschappij is de clip opgenomen?
1: Door Ger Oelemans is de clip opgenomen. Ja, daar werk ik eigenlijk al jaar en dag mee samen, dus het is eigenlijk allemaal vertrouwd. En doen we het altijd mee, samen de clip opnemen.
0: Ger uit mijn plaatsje Alkmaar.
1: Yes, dat klopt helemaal, ja.
0: Welke locatie heb je uitgezocht voor de videoclip, Bob?
1: We hebben dit keer opgenomen in mijn eigen woonplaats in Schiedam. Ik had zelf nog nooit een clip daar opgenomen in de buitenomgeving. Dus het was voor mij best wel leuk om een keer dat te doen. Mm-hmm. Dus alle shots die buitenop zijn genomen, dat is allemaal in de binnenstad van Schiedam.
0: De luisteraars moeten zeer zeker de clip even gaan bekijken en natuurlijk je nummer zoveel mogelijk gaan streamen.
1: En, precies, dat is alleen maar goed voor mij als artiest en natuurlijk ook voor in de lijst.
0: Wij houden natuurlijk contact voor je volgende releases die gaan komen, Bob, bij dit programma. Dat ben je van mij gewend en dat gaan we zeer zeker doen. En je krijgt van mij wederom het podium.
1: Dankjewel. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, ga lekker genieten van mijn allernieuwste single, Nergens Anders.

0: Deze man heeft er niet om gelogen, hoor. Bob Offerberg bij jou uit de speakers. Nergens anders, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. We hadden hem natuurlijk zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Gewone Hollands op Radio 80. Met nogmaals mijn dank daarvoor, Bob Offerberg. De volgende artiest die ik aan de telefoon heb is Walter Baron. Een goedenavond.
1: Hi, goedenavond Herman.
0: Welkom bij Gewoon Hollands op Radio 80, Walter.
1: Ja, prachtig.
0: Luisteraars die op luisteren zitten die nog niet van Walter Baron hebben gehoord, kun je jezelf eventjes introduceren als je wil.
1: Nou, inderdaad, dus Walter van den Berg, oftewel alias Walter Baron. En wonende in de Achterhoek. En ja, wat even een beetje weten, getrouwd, 5 kinderen... En heel druk met de muziek op het moment.
0: 5 kindertjes, dus je bent een gelukkig man, Walter.
1: Ja, ja, druk en gelukkig. Ja, nee, helemaal goed.
0: Je hebt een heel mooi, ik kan wel zeggen, vrachtwagenchauffeur nummer uitgebracht.
1: Ja, fijn dat je ook zo mooi vindt.
0: Ja, de Turbo zingt. Ik hou zelf persoonlijk van vrachtwagennummers. Henk Wijngaard was al een van mijn grote favorieten vroeger.
1: Daar zijn we eigenlijk wel een beetje mee opgegroeid, denk ik. Anders een beetje in dezelfde leeftijdscategorie mogen zitten, denk ik.
0: Ja, dat was ook een van jouw grote voorbeelden, Walter.
1: Ja, ik heb dat altijd, altijd leuk gevonden. En kijk, en natuurlijk nog meer, de andere Hazen zit er ook bij. Ja. En daar zijn we natuurlijk ook mee grootgebracht met senior. Maar de truckersliedjes die blijven altijd toch een soort mens van nummer 1 staan.
0: Ja. Heb je al meerdere nummers uitgebracht of is dit je debuutsingle?
1: Nou, dit is wel de debuutsingle inderdaad. Ik heb wel wat andere dingetjes hiervoor wel wat gedaan. En samen met de barones, oftewel mijn vrouw, hebben we wat dingetjes in elkaar geflanst. Maar op een gegeven moment kwamen we toch wel bij Michel Wolsink en die in zijn studio terecht. En toen werd het allemaal wel heel serieus. Mm-hmm. En ik denk van ja, dit is het gewoon wat we door moeten zetten. En toen kwam mijn vrouw met dit liedje aan. Want die is dat op een gegeven moment helemaal gaan schrijven en gaan componeren. Ik denk nou, die moet echt de lucht in. En ja, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus En nu praat ik met jou.
0: Ja, heel fijn dat je bij mij natuurlijk uiteraard bij het programma Gewoon Hollands terecht bent gekomen, Walter. Ik ga je ook zeer zeker volgen met je volgende nummers die gaan komen. Kunnen we meer verwachten?
1: Die ligt al klaar. Er ligt er alweer een op de plank. Dus we gaan gestaag door.
0: En wanneer kunnen we die ongeveer verwachten? Mag je dat verklappen?
1: Ja, nou, we moeten heel eventjes deze natuurlijk. Dus het zal september, oktober probeer ik wel weer de volgende te komen, ja, de volgende te releasen. Ja.
0: Laten we dan 2,5 maand van deze single genieten, Walter. En dan hebben wij zeer zeker tegen die tijd weer contact.
1: Ja, heel graag.
0: Je mag de single aankondigen als je wil. We gaan hem te horen brengen.
1: Oké, nou, beste luisteraars. Hier is mijn debuutsingle waar ik zeker heel trots op ben. En fijn dat die op jullie zender te horen mogen brengen. En dat is De Turbo Zingt.

0: Walter Baron, hoorde ik als de duistrekker verder buiten. Ja, wij hoorden natuurlijk dat hele mooie nieuwe nummer, De Turbo Zingt. De debuutsingle van Walter Baron, oftewel van Walter van den Berg.
1: Het is zomer. Op je radio.
0: Dit is ook zo'n lekkere plaats. De allernieuwste van Sven van Veldhoven. Hey, kom maar op, dat is de titel. Vorige week had ik deze man aan de telefoon en toen heb je alles kunnen luisteren over deze nummer.
2: Het

0: release de nummer. Heb je dit gemist? Je kunt het nog terug beluisteren. Uitzending gemist, RTV80, het programma Gewoon Hollands. Ik heb nu al de telefoon, geen onbekende man van dit programma, Joey Wolders. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Joey.
1: Ja, dankjewel man, dankjewel.
0: En weer een hele mooie nieuwe single opgenomen en meegenomen.
1: Ja, zeker. Het is een beetje een, iets anders dan echt alleen maar feest natuurlijk. Het is wel echt een radioliedje geworden. En het gaat over levensgenieter. En terwijl je met me belt, loop ik met een biertje in mijn hand. Dus ja, op zich ben ik wel een levensgenieter.
0: Bij wie ben je voor dit nummer, waar ben je voor dit nummer terechtgekomen, Joey, om het op te nemen?
1: Ja, weet je, ik kwam tijdens de Buma-dag, waar natuurlijk alle awards worden uitgereikt voor het Nederlands Zelfverlied, kwam ik Jeffrey de Haas tegen. En Jeffrey schrijft heel veel muziek voor heel veel mensen. En hij heeft nu net, wat vandaag uitgekomen, nog het liedje van Monique Smit heeft hij gemaakt. En enorm talentvolle jongen. En we hadden een enorme klik hadden we. En ik schrijf eigenlijk al mijn liedjes eigenlijk altijd zelf. En ik had zoiets van, joh, laten we eens een keer wat anders gaan doen. En hij is een liedje gaan schrijven voor mij. Ik heb hem wat input gegeven. En toen kwam hij met het liedje Levensgenieter. En weet je, het liedje gaat echt over iemand die bezinkt dat het leven allemaal zo makkelijk is. En allemaal zo, ja, voor de hand liggend is. Maar in de clip beeld hij eigenlijk uit dat hij maar een doodgewone volkse jongen is. En het gewoon ook moet doen met de standaard dingetjes. En je liedje wordt echt wel echt op mijn leven geschreven.
0: Wie heeft de videoclip gemaakt, Joe?
1: Ja, eigenlijk altijd bij dezelfde mensen. Dat doe ik altijd bij Arjan Plat en Robin Dol, heet ze van Cree Argency. Moeilijke naam.
0: Ja.
1: Maar naast die moeilijke naam maken ze wel gewoon hele mooie clips. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Wij houden natuurlijk uiteraard voor je volgende releases ook weer contact bij dit programma. En je weet hoe het werkt en je krijgt het podium.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Beste luisteraars, mijn naam is Joey Wolders en hier is hij dan hoor. Mijn nieuwe single, Levensgenieter.

0: voor de kast aan Duits trekken en verder verder buiten. De levensgenieter, de allernieuwst geliefde single van deze Joe Wilders. En we hadden hem natuurlijk zelf persoonlijk aan de telefoon. Met mijn dank dan nogmaals voor Joey. De volgende artiest die ik aan de telefoon heb is Day. Een goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: En ook welkom terug op Radio 80 D.
1: Ja, leuk, gezellig.
0: Dit keer wil je een huisje in Spanje.
1: Ja, dat wil ik al heel lang.
0: Hoe ben je zo op dit nieuwe nummer gekomen, Day?
1: Ja, omdat ik een huisje in Spanje wil.
0: Ja. Met wie heb je de tekst opgemaakt?
1: Nou, daar heb ik gewoon. Ik dacht op een bepaald moment. Ik heb die andere liedjes ook geschreven. Ik dacht, ik wil een huis in Spanje. Dus van daaruit eigenlijk was ik aan het schrijven en het zingen. En dan maak je een melodie erop. En toen was het, ik wil een huis in Spanje.
0: En zo is het uit de pen gerold.
1: Ja.
0: Bij wie heb je het nummer opgenomen?
1: Wat zeg je?
0: Bij wie heb je het nummer opgenomen?
1: Wanneer? Niet zo heel lang geleden hoor. Ik denk dat het half mei of zo, in die richting.
0: Bij wie? Welke studio ben je terechtgekomen?
1: Oh, bij Marcel Dool. Ja, op zichzelf volgens mij. Hij heeft een klein, maar die heeft nu ook volgens mij geen studio meer hoor. Dus ik weet niet.
0: Oké, een kleine huisstudio of zo maar te zeggen.
1: Kleine.
0: Ook een videoclip erbij?
1: Heb ik helemaal niet. Maar die had ik eigenlijk wel moeten doen natuurlijk. Okay. Dat er wel eens twee keer leuker geweest om een videoclip erbij te doen. Ja.
0: Heb je daar bewust voor gekozen of kon dat niet?
1: Nee, ik heb helemaal niet. Ik heb er allemaal niet bij stilgestaan eigenlijk. Ik dacht, als dat liedje er maar uitgaat, want het is nu zomer. Mm-hmm. Dus maar met de videoclip is het natuurlijk veel leuker om te zien wat als je een leuk filmpje op maakt, dan geeft het toch wat meer, het spreekt meer aan, hè? Want dan kunnen de mensen ook een idee erbij vormen.
0: Ja, maar je hebt het dit keer dus alleen gedaan op het gehoor en de zin al uitgebracht.
1: Ja, inderdaad. Ik wilde op dat moment niet te veel aan uitgeven. Want ik dacht ook van, ik vind het leuk om een liedje eruit te brengen. En te kijken, wat gaan we scoren? En er hoorden wel veel positieve dingen over. Alleen de uitvoering zit er soms nog wel. Dat ik denk van, nou, dat had wat meer, weet je, net zoals wat u zegt. Een filmpje, wat meer hand- en spandiensten erin dan zou die wel knallen, ja.
0: Nou, misschien dat het dan bij de volgende gaat komen, Day.
1: Ja, je weet het maar nooit, hè, natuurlijk.
0: We houden het in de gaten. Ik hou natuurlijk uiteraard contact voor je volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. Dan gaan we hem toch horen brengen.
1: Ja, ik wil een huis in Spanje.

0: Ja, en ook Wesley van Doesburg is geen onbekende man bij dit radioprogramma op Radio 80. En ook die heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij het programma Gewoon Hollands, Wesley.
1: Helemaal gezellig.
0: Dit keer heb je een plaat meegenomen voor de luisteraars, wat ik helemaal niet van jou gewend ben.
1: Nee, dat klopt. Het is een heel rustig, ja, heel ander nummer. Het is een, ja, het is een soort swingnummer geworden, hè?
0: Inderdaad. Piraten der Lage Landen getiteld.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben je er zo opgekomen, Wesley?
1: Nou, ik kwam natuurlijk met mijn tekstschrijver Henny Thijssen. Die kwam ik tegen tijdens het optreden. Die heeft mijn vorige nummers natuurlijk ook allemaal geschreven.
0: Ja.
1: Hiervoor had ik ook natuurlijk een knaller van de nummer van Bedankt Lieve Ouders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, we vonden het toch tijd om daar weer gewoon stap mee vooruit te gaan zetten. En toen kwam Henny met een idee van waarom doen we niet Piraten der Lage Landen? Ik heb daar wel mijn ideeën voor om wellicht deze nummer uit te gaan brengen en dan misschien wel, ja, dat het gaat scoren. Je weet het nooit natuurlijk, in de feesttenten, piratententen. En eigenlijk een beetje, ja, als je een beetje gaat denken, dan ga je een beetje denken aan Willy Oosterhuis natuurlijk, mega piratenfestijn.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk een droom om daar misschien tussen te komen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is altijd hard werken en hard werken wordt, uiteindelijk wordt dat beloond. Maar ja, dit nummer doet het ontzettend goed, wordt goed opgepakt door de radiostations. En ik ben er onwijs trots op dat die gewoon ja, lekker meegedraaid wordt door de radio's. En zeker de piraten die hem nu gaan aanpakken.
0: Ik wou hem zeer zeker ook bij Radio 80 even meenemen, Wesley. Want ik kom natuurlijk zelf uit de piraterijwereld van vroeger.
1: Ja.
0: En ja, de meeste bekendere stations zoals Tros, Veronica, Ga Maar Door, die zijn allemaal zo begonnen.
1: Ja, inderdaad. En ik hoop toch dat een beetje weer de talentjes en de piratenradio's toch weer een beetje de piratenmuziek van vroeger en nu gaan oppakken.
0: In ieder geval blijf ik met mijn programma hier op Radio 80, het programma Gewoon Hollands, jou en je andere artiesten allemaal volgen. En ja, je krijgt van mij het podium, Wesley, je mag hem aankondigen.
1: Nou, lieve luisteraars van RTV 80, veel luisterplezier, want hier komt een nieuwe single, Piraten der Lage Landen.

0: van Kampen, ooit natuurlijk vroeger in de jaren 80 is begonnen. Maar niet alleen van Kampen, ook Radio 80. Toen de tijd natuurlijk nog Radio Noordzee. En ja, vele, vele andere medestations zoals Veronica, Tros en ga maar door. Allemaal vroeger in de piraterijwereld gezeten. En dit was Wesley van Doesburg. Ik had hem aan de telefoon. Mijn dank daar nogmaals voor, Wesley. Piraten der Lage Landen. Kent u wel de telefoon? Ook geen onbekende man van Gewoon Hollands. Devon Donovan, goedenavond.
1: Hey, hallo, goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Devon.
1: Dankjewel dat ik eventjes hier al mag inbellen.
0: En wat heb jij een hele mooie nieuwe single opgenomen?
1: Ja, vind je het mooi?
0: Ik vind hem geweldig.
1: Oh, nou dat vind ik heel lief om te horen, dankjewel.
0: Ik hoop straks alle luisteraars natuurlijk met mij, Devon. Wat kun jij vertellen over deze nieuwe single?
1: Wat kan ik vertellen? Nou, eigenlijk is dit... Dit heb ik dus zelf geschreven naar aanleiding van mijn relatie die op de klippen liep eigenlijk, mag ik zo maar zeggen. Mm-hmm. En dit was eigenlijk mijn verwerkingsproces. Heb ik dus opgeschreven. Dat rijmde. En toen dacht ik breng het uit.
0: Ja.
1: Want het is uiteindelijk een heel mooi document geworden van dat proces.
0: Je hebt hem uit eigen pen laten komen. En bij wie ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Devon?
1: Ik ben net als met mijn vorige single bij Marco Lusink van Studio Evolution weer gekomen. En die heeft ook de muziek gedaan. En het hele instrumentaal heeft hij gemaakt. Dus zo kwam het heel mooi samen. Hij voelt dat heel goed aan wat ik dan allemaal wil.
0: Die heeft dus het pakketje en het jasje eromheen gebouwd.
1: Ja, inderdaad. Ik neur die dan een beetje in mijn telefoon.
0: Heb je ook
1: en dan denk ik,
0: ja?
1: Dan denk ik, nou, dit is een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Dan zing ik het a cappella in. En dan gaat hij aan de slag met zijn instrumenten, wat hij allemaal kan doen met zijn magic. En dan gaan we de studio in.
0: Mooi, hè? Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Devon?
1: Nee, we hebben nog helemaal geen clip gemaakt.
0: En heb je daar bewust voor gekozen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, weet je, het was eerst wel de planning, maar het is best wel een drukke tijd. Dus het is er eigenlijk nog niet echt van gekomen. Dus het was wel eerst het zat wel in de planning, maar het is nog niet gelukt.
0: Oké. Hij komt misschien eventueel nog?
1: Het zou zomaar kunnen, ja.
0: Dan houden we dat in de gaten, Devon. Mocht hij online komen, dan hou ik de luisteraars daarvan op de hoogte.
1: Oké, tof, dankjewel.
0: En je weet denk ik inmiddels hoe het werkt. Je krijgt het podium en we gaan je single te horen brengen.
1: Ja, mag ik dat nu doen?
0: Ja hoor.
1: Dat mag ik niet. Nou, dankjewel in ieder geval dat ik hier mag komen. En lieve luisteraars van RTV 80. Dit is Devon Donovan met Haat en Liefde.

0: 2026 uit de speakers bij Radio 80 en verre verder buiten. Devon Donovan hoorden wij. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 met nogmaals mijn dank daarvoor, Devon. Ik heb nu, als het goed is, aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands. En dat is Frankie Falcon. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Frankie Falcon hier aan deze kant.
0: En hartelijk welkom terug op Radio 80, Frankie.
1: Ja, nou, ik vind het prachtig, jongens. Echt hoor. Ja. Ik ben altijd heel blij met de stations wie mij bellen. En ik sta altijd voor ze klaar. En ja, ik ben gewoon trots op. Ja.
0: Dat doe ik omdat jij voor ja, de vaste fans en natuurlijk mede voor de radiostations klaar staat met je mooie nummers, Frank.
1: Ja, ik sta altijd klaar voor jullie. Echt hoor. Want moet goed luisteren. Een artiest zonder jullie is geen artiest. Zeg ik altijd maar.
0: En wij hebben jullie weer nodig voor de fijne muziek, Frankie. Dus vandaar,
1: ja, dankjewel.
0: Een mooie wisselwerking is dat. Je krijgt van mij ja, natuurlijk het podium om alles te kunnen vertellen over de nieuwe single Ik Dans Met Jou, de Flamingo.
1: Ja.
0: Wat kun je vertellen over deze nieuwe single, Frankie?
1: Nou, ik kan van alles vertellen over deze nieuwe single. Deze single is denk ik van 24 jaar geleden. Mm-hmm. Geschreven en gecomponeerd door Mario Veldman. Ja. Nou, ik ben voortaan de laatste tijd bij Frank van Kooijen. En we hadden eigenlijk nog niks voor de zomer eigenlijk. En deze had ik nog liggen. Die is vorig jaar gemaakt, weer door Mario. En ik dans met jou de Flamingo 2.0. En toen zei Frank tegen mij van... nou, moet goed luisteren, Frank. Je zegt, waarom zullen we deze niet uitbrengen als we hem toch op de plank hebben liggen? Dus ja, zo is het eigenlijk gekomen.
0: Dus je bent bij Frank van Kooijen de Boom Studio terechtgekomen?
1: Ja, bij de Boom Studio ben ik terechtgekomen. Dus bij Team Holland dan, zeg maar, ongeveer.
0: Ja. Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Frankie?
1: Ja, tuurlijk. Want die kunnen ze natuurlijk zien op YouTube en ja, natuurlijk op mijn Facebook.
0: Ja, wie heeft die gemaakt?
1: Nou, zal ik jou eerlijk zeggen. Ik ben gewoon eerlijk. Ik zou het echt niet weten.
0: Okay.
1: Maar wie hem gemaakt heeft, de naam, die ken ik wel. Mm-hmm. En die heette Niels.
0: Niels Horsman?
1: Ja. Wat zegt u?
0: Niels Horsman?
1: Ik zou het echt niet weten. En ik heb een danseres van Karin Heesbeen erbij genomen.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ja, gewoon geweldig.
0: Karin uit Alkmaar.
1: Ja, ja.
0: Daar kom ik zelf ook vandaan, dat is mijn geboortestadje. Dus,
1: kijk, ik kan hem gewoon invullen dan, hè?
0: Ja, ja. Frankie, wij houden natuurlijk uiteraard voor volgende releases contact voor nummers die gaan komen. Ga jij met je dochter ook nog binnenkort wat uitbrengen?
1: Nou, ik zal eerlijk zeggen, het is niet mijn dochter.
0: Ah.
1: Maar nee. Maar Charelle is eigenlijk een... ja, een hele goede vriendin van mij. En ja. Die ken ik eigenlijk al eigenlijk vanuit de Pampers. Dus, maar het is niet mijn dochter.
0: Okay.
1: Maar het is wel een heel lief vriendinnetje van mij.
0: Ja, ja. En daar gaat ook nog muziek van komen binnenkort, Frankie?
1: Ja, nou binnenkort dat weet ik nog niet. Maar ik weet zeker dat we nog niet klaar zijn samen.
0: Dan hou ik dat zeer zeker in de gaten. En
1: ja.
0: Je krijgt ze bij het podium, dan mag je de single aankondigen als je wil.
1: Oké, lieve luisteraars, hier is hij dan, mijn allerduurste single, Ik Dans Met Jou, de Flamingo 2.0.

0: Ik dans met jou, de Flamingo. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van niemand minder dan Frankie Falcon. We hadden hem zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80. Nogmaals mijn dank daarvoor, Frankie, zodat ook jij alles kon vertellen over deze nieuwe single. We blijven deze man natuurlijk uiteraard volgen bij dit programma Radio 80, op Radio 80, moet ik het goed uitspreken. En ja, ik ga nu voor het nieuws van 9 uur nog even één plaatje draaien van Mike Versteeg.
1: De beste zomer hoor je hier. Oh!

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
3: Zomer op je radio. Gewoon Holland. Jouw muziek,

heeft dat natuurlijk ontiegelijk goed gedaan. De afgelopen periode zien de Nederlandse hitlijsten. Justin de Wild met Cheerio voor de kust in Duistrijk. En natuurlijk verre verder buiten uit de speakers. 3 minuten over 9, bijna 4 minuten over 9. Inmiddels hier zo op de klok bij Radio 80. Ja, welkom terug aan de andere kant van 9e. En welkom terug natuurlijk bij het programma Gewoon Hollands hier op Radio 80. Zometeen, als het goed is, nog een aantal artiesten aan de telefoon hier bij Radio 80. Zodat ze hun nieuw gereleasde nummers met de bijbehorende informatie te horen kunnen brengen. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren tot 10 uur vanavond. Ik ben Herman van Kampen. Dit is aflevering 322 van Gewoon Hollands. En ik heb nu voor je klaarstaan Dylan Rutgers met Ik wil de zon met jou zien ondergaan.

0: rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echtelzee. Radio Studio 1 van RTV 80. Luister jij naar aflevering 322 van Gewoon Hollands. Op deze vrijdagavond, de 10 juli 2026. Ja, mijn naam is Herman van Kampen. Tot 10 uur vanavond een aantal Nederlandse artiesten aan de telefoon hier bij Radio 80. Om hun nieuw gereleasde nummers te horen te brengen met daarbij de behorende informatie. Dus ik raad je aan en zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren tot 10 uur vanavond. Natuurlijk ook na die periode moet je blijven luisteren naar dit radiostation Radio 80. Want we hebben nog veel en veel meer leuke radioprogramma's hier zo bij RTV 80. Als het goed is heb ik nu aan de telefoon Jesse de Koning. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Jesse.
1: Ja, gezellig.
0: Jesse moet ik eigenlijk zeggen.
1: Jesse, ja, klopt.
0: Je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen, Jesse, Tante Roos getiteld.
1: Ja, klopt. Hij gaat lekker.
0: Wat kun je de luisteraars over deze nieuwe single vertellen?
1: Nou, deze single die is eigenlijk op stand gekomen dat ik bij een nieuw label kwam. En dat label had het nummer eigenlijk al liggen. En die was eigenlijk voor een andere artiest. Maar die vond hem toch niet zo leuk. En ik had de tekst gezien. Ik denk, ja, dit is voor mij. Dit is geweldig. Het gaat eigenlijk over een vrouw die... Ja, je ziet veel op Instagram en op TikTok en op internet van die vrouwen die overal naartoe gaan. En van die, ze eten overal, ze gaan naar de luxe dingen. En ja, ik blijf eigenlijk gewoon normaal. Ik hou mijn biertje bij Tante Roos. Ik ga gewoon naar een cafeetje in de buurt om wat te eten, zeg maar. Dat soort dingetjes eigenlijk.
0: Ja.
1: Daar gaat het een beetje over.
0: Heb je daar ook een videoclip bij gemaakt, Jesse?
1: Jazeker.
0: En wie heeft die opgenomen?
1: Ja, dat hebben we samen met Bronx gedaan, met Bronx Music.
0: Ja.
1: Met filmcreatie.
0: Oké, en welke locatie heb je daarvoor uitgezocht?
1: Ja, dat hebben wij in Laren gedaan. Wel erg bijpassend.
0: Bij Tante Roos?
1: Nee.
0: Oh.
1: We wouden eigenlijk wel bij Tante Roos doen, maar het was die dag erg druk in de stad.
0: Ja.
1: Dus het was niet helemaal, helemaal slim om te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen zijn we maar naar Laren gegaan. En dat, daar kan je ook goed het verschil zien tussen rijk en arm, zeg maar.
0: Ja, de clip staat op YouTube, andere kanalen overal te vinden.
1: Ja, klopt.
0: Jesse, wij houden natuurlijk contact voor je volgende release die gaan komen. Komt er dit jaar nog meer muziek van jou?
1: Ik hoop het wel. Ik denk dat er dit jaar nog wel iets aankomt.
0: Dan,
1: ik denk het wel, zeker.
0: Dan hou ik dat in de gaten en hebben we zeer zeker weer contact, Jesse.
1: Ja, helemaal goed. Helemaal leuk.
0: Je krijgt van mij het podium. We gaan je single te horen brengen. En ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Hartstikke bedankt. Mijn naam is Jesse de Koning en hier ben ik met Tante Roos.

0: Wij hoorden de allernieuwste gereleased single van natuurlijk Jesse de Koning hier op Radio 80. Met mijn dank daarvoor, Jesse, dat jij aan de telefoon alles kon vertellen over deze nieuw gereleased single Tante Roos. Ik heb nu, als het goed is, aan de telefoon niemand minder dan Wim de Lang. Een goedenavond, Wim.
1: Goedenavond. Ja. Bij het mooie zonnige weer.
0: Hartelijk welkom terug bij Radio 80, Wim. Je tweede keer dat ik je op de radio mag uitnodigen voor een single. Dit keer heb je
1: Het is al de derde keer, hè? Het is al de derde keer.
0: Kijk eens, het gaat ontiegelijk snel natuurlijk, hè. Blijf bij me tot de morgen. Dat is de titel van je nieuw gereleased single, Wim. Wat kun je daarover vertellen aan de luisteraars?
1: Wat ik daar kan over vertellen, dat is een nummer wat ik eigenlijk in het begin van het jaar al opgenomen had. En eigenlijk had ik het eerder uit willen brengen, maar doordat de vorige, die ging het ook wel aardig redelijk doen. Tenminste, in België was het helemaal goed. En toen dacht ik, nou, wacht er nog even mee. En op het moment, toen ik in twijfel zat, toen werd ik gebeld door Rood Hit Blauw. Het Theaterbrood Platenmaatschappij. Wanneer ga je bij ons aan de bak? Want het wordt hoog tijd. Ja. Nou, ik zeg, ik breng eerst deze, blijf bij mij tot de morgen uit. En daarna kom ik bij jullie.
0: Kijk, dus je werd persoonlijk benaderd door Roland Vis hiervoor?
1: Ja.
0: Kijk eens. Je hebt hem natuurlijk dan bij Rood Hit Blauw uitgebracht. Waar heb je...
1: De volgende.
0: Dus er zit binnenkort nog meer muziek aan te komen, Wim.
1: Jazeker. En er komen er dit jaar gewoon nog twee uit.
0: Oké. En de videoclip?
1: En de videoclip van deze heb ik niet. Ik ben bezig om voor het nieuwe nummer wel een videoclip te maken. Ja. Maar de man die het altijd voor mij doet, die heeft vakantie. En toen heb ik iemand anders benaderd en die ging morgen op vakantie.
0: Kijk.
1: Ik denk, krijg je. Dus ik zit nog een beetje in dubio van hoe ik dat ga oplossen.
0: Dus we kunnen hem misschien nog verwachten, Wim.
1: Ja. Ik ben volop bezig. Mijn stem is er al helemaal hees van, want ik heb weer aardig wat gerepeteerd en ingezongen. Dus ik moet even weer kalm aan doen.
0: Ik hou dat natuurlijk allemaal in de gaten, Wim. En ik hoop jou bij de eerstvolgende release weer te spreken.
1: Ja, dat is helemaal goed. En ik hoop dat dit nummer het een beetje op gaat pakken. Als ik op TikTok kijk, gaat hij erg goed.
0: Ja, dat hoop, dus, ik natuurlijk
1: ook. Ik heb al verwachtingen.
0: Laten we hopen dat de luisteraars hem allemaal zo veel mogelijk mogen gaan streamen, Wim. En je weet het inmiddels, je weet me te vinden, we houden contact.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Kondig jij de single aan?
1: Ga ik doen. Oké, mensen. Dit is mijn nieuwe single van Wim de Lang en dat heet Blijf bij mij tot de morgen.

0: blijft bij mij. Tot de morgen. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Wim de Lang. We hadden hem zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80... met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Wim. Ja, wie ik nu aan de telefoon heb, is ook geen onbekende man van dit programma. Juan Richard, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: En een hartelijk welkom terug bij Radio 80, Juan.
1: Ja, leuk, gezellig.
0: Wat heb je dit keer meegenomen voor de luisteraars?
1: Nou, wat sommige mensen misschien weten, die mij volgen op Instagram en Facebook, maak ik elke week een videootje. Een productiemagievideo noem ik dat.
0: Ja.
1: En daarin pak ik een oude hit, een oude klassieker. En die steek ik in mijn studiootje en laat ik zien hoe ik dat in een nieuw jasje maak. Nou, dan doe ik eigenlijk een kleine 20, 30 seconden van het liedje. En op deze kreeg ik zoveel reactie. En dan heb ik het over Eens, daar komt er voor jou een dag van Frans Bauer. Daar kreeg ik zoveel reactie op dat mensen me graag uitgebracht wouden hebben. En ik denk, nou weet je wat, laat ik een keer eentje afmaken in plaats van alleen maar kleine stukjes voor op internet. En dus is het mijn productiemagie remix van Eens, daar komt er voor jou een dag.
0: Uiteraard in je eigen studio opgenomen gewoon.
1: Ja.
0: Heb je er ook een videoclip bij laten maken dit keer?
1: En nou, niet echt, maar wel iets anders. Ik vond het, Eens, daar komt er voor jou een dag. Het gaat een beetje over dat je het geluk weer op kunt zoeken en dat je het leven aan de mooie kant moet zien. En ik ben net vader geworden, 15 weken geleden. Mm-hmm. En mijn ouders gingen voor een paar weken geleden op vakantie voor het eerst zonder hun kleinkind. En dat vonden ze niet echt leuk.
0: Oké. Okay.
1: Dus wat heb ik gedaan? Wij zijn als verrassing, zijn wij, mijn vrouw, ik en de kleine, achter hun aangevlogen voor 2 dagen naar Spanje. Dat heb ik helemaal gefilmd, hoe we ze hun daar verrast hebben. En daar heb ik een videoclip van gemaakt.
0: Dus je hebt Truus en Terry daarmee verrast, gewoon?
1: Ja, echt wel. Die staan mooi huilend in mijn videoclip.
0: Hartstikke mooi. Hij is op YouTube, andere kanalen, overal te bezichtigen.
1: Ja, overal. Zeker.
0: Ja. Juan, wij houden natuurlijk bij Radio 80 en het programma gewoon Hollands Contact voor jouw volgende releases die gaan komen. En uiteraard ook de andere artiesten die bij jou in de studio hun nummers opnemen. Nou, ik zou zeggen, ja, neem het podium, dan gaan we de single te horen brengen.
1: Nou, lieve luisteraars van Radio 80, hierbij mijn nieuwe single. Eens, daar komt er voor jou een dag. Productie, magie, remix.

0: uitvoering kunnen we natuurlijk van Frans Bauer. Dit keer eventjes in een geheel nieuw jasje gedaald door Juan Richard. En we hadden hem zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80 om alles te vertellen over deze nieuw gereleasde single. Eens, dan komt er voor jou een dag. Mijn dank nogmaals, Juan Richard. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Lucien Martin. Een goedenavond.
1: Een goede avond, Herman. Ja. Fijn dat ik in de uitzending mag zijn.
0: Hartstikke fijn om jou in de uitzending te mogen ontvangen.
1: Ja, super.
0: Lucien. Ja, je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen. En,
1: dankjewel.
0: Wat kun je de luisteraars over deze nieuwe single vertellen, Lucien?
1: Ja, deze nieuwe single kwam eigenlijk een beetje met toeval op mijn pad. Ik maak al langer Nederlandstalige muziek. Dat is eigenlijk, doe ik al heel mijn leven. En met mijn vaste geluidsman, LVL Sound, uit Uitschijngen, waar ik woon, die liet mij een nummer horen. Mm. En dat nummer dat was dus al gemaakt, al gecomponeerd. En dat was eigenlijk voor iemand anders gemaakt en voor een tv-programma. Maar dat ging niet door. En ik vond het zo'n mooi nummer. Ik zeg, dit nummer, daar zou ik heel graag iets mee willen doen. En wellicht een tekst op aan willen passen en dat willen gebruiken. Nou, om een lang verhaal een beetje kort te houden, Herman, voor de luisteraars, zijn we dus de studio ingedoken bij Richard Potts, bij Music Experience in den Bosch. En Jeroen Dirks heeft eraan meegewerkt en ikzelf heb aan de tekst meegewerkt. En hebben we dat nummer dus ingezongen. Dus het was een bestaande productie die eigenlijk voor iets anders gebruikt zou worden, voor een tv-programma. Maar het is uiteindelijk mijn liedje geworden, dus ik ben er heel blij mee.
0: Heb je er ook een videoclip bij laten maken, Lucien?
1: Wij hebben bewust, want eigenlijk bij al mijn liedjes zitten wel videoclips, maar bij deze hebben we dat op dit moment nog niet gedaan. Omdat we eerst even het nummer willen laten landen, overal in het land. En hij wordt nu overal goed opgepakt, daar zijn we heel blij mee. En dan willen we over een tijdje komen met een nieuwe input, zeg maar. En dan daar een videoclip. Dus dan komt hij twee keer goed onder de aandacht. Dus een videoclip, die komt absoluut.
0: Dan ga ik dat in de gaten houden. Dan ga ik de luisteraars daarvan op de hoogte stellen, mocht die online gezet worden, Lucien.
1: Ja, super. Heel fijn. Dankjewel.
0: En ja, wat je nummer betreft, ik zou zeggen, we gaan hem te horen brengen. Neem het podium.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Superleuk. Beste luisteraars, jullie gaan luisteren naar Lucien Martin met Een Weekend met Vrienden.

0: weekend met vrienden. De allernieuwste van Lucien Martin. Voor de kusten Duistrijk en verre, verre buiten. Ja, we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk Lucien. Nogmaals onze dank daarvoor. Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon Kevin Lanuit. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, heren.
0: En ook een hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, Kevin.
1: Ja, gezellig. Op een vrijdagavond.
0: Ja, ja, zeer zeker. Je hebt een hele mooie en natuurlijk geweldig mooi weer buiten ook.
1: Het is fantastisch. We zijn op dit moment België aan het kijken.
0: Ja.
1: Ik wist dat ik bij jullie in de uitzending kwam, dus ik ben even naar buiten gelopen.
0: Ja.
1: Dus, gezellig joh.
0: De luisteraars die het niet willen horen, wat is de stand momenteel?
1: Ik heb geen flauw idee. Volgens mij is het 0-0. Het was net nog 0-0 in ieder geval.
0: Oké. Kevin, jij hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased. Dat heeft veel te
1: doen. Ja, we zijn echt voor een echte zomersingle gegaan dit keer.
0: Ja, veel te lang geduurd.
1: Er wordt ondertussen gespoord. Het is wel leuk om te vermelden. Nee, maar we zijn lekker bezig met een nieuwe single. En ik ben ontzettend blij. Het is een liedje wat we echt zelf hebben geschreven, ook in de studio.
0: Ja.
1: Echt van nul naar het eindproduct. En dat is voor mijn gevoel heel goed uitgepakt. Het is een ontzettend leuk liedje geworden.
0: Bij wie heb je het opgenomen, Kevin?
1: Oud en vertrouwd bij Randy Watzils in Rijsbergen. En dat is bij mij eigenlijk letterlijk om de hoek.
0: Ja. En daarbij behoren de videoclip?
1: Ik heb dit keer gekozen om eigenlijk niet echt specifiek een echte clip eraan te hangen, maar meer een losse clipshoot, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: We hebben heel wat losse clipjes gemaakt en daar zijn we lekker mee aan de slag gegaan om alles lekker te promoten. De mensen weten wel dat ik normaal gesproken eigenlijk altijd wel een volledige clipper aan vasthang.
0: Ja.
1: Maar dat hebben we dit keer eigenlijk een keertje niet gedaan.
0: Dus een beetje geplakt en gemonteerd dit keer.
1: Ja, we zijn gewoon lekker wat losse video's gemaakt. En ik moet zeggen, dat heeft eigenlijk best wel leuk uitgepakt. Kunnen we lekker veel mee posten. En de mensen zien ook iedere keer eigenlijk wel wat nieuws.
0: Ja.
1: Dan het originele clip. Maar goed, bij het volgende liedje heb ik wel besloten om toch weer gewoon een normale clip eraan vast te hangen.
0: Wij hebben zeer zeker dan weer contact met elkaar, Kevin. En wat dit nummer betreft, ik zou zeggen, neem het podium, kondig hem aan. En ik wens je heel veel plezier verder met de wedstrijd.
1: Ja, dankjewel. Nou, lieve luisteraars, ik presenteer hierbij mijn allerlaatste nieuwe single met de titel Veel te lang geduurd. Ik zou zeggen, geniet ervan. En...

0: 2026. Dit is aflevering 322 van Gewoon Hollands op Radio 80 en verder buiten. Wij hoorden Kevin Lanuit uit de speakers denderen met de allernieuwst gereleasde single Veel Te Lang Geduurd. We hadden Kevin aan de telefoon met natuurlijk nogmaals onze dank ervoor, Kevin, dat jij alles kwam vertellen over deze nieuw gereleasde single. Wie dat nu kan doen, dat is ook geen onbekende man van dit programma en dat is Tinus van der Weijden. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: En ook een hartelijk welkom terug op Radio 80, Tinus.
1: Ja, dankjewel.
0: De laatste keer sprak ik je over de single Gestolen Uren.
1: Klopt, ja.
0: Hoe is het gegaan met die single, Tinus?
1: Ja, het is leuk gegaan, goed gegaan.
0: Die is lekker opgepakt.
1: We zijn er tevreden mee, dus mooi.
0: Heel fijn om te horen. Je nieuwe single die je hebt uitgebracht heet Luna.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar zo op gekomen, Tinus?
1: Nou, we hadden een idee om... om eigenlijk iets meer met een Spaans tintje te doen, zo richting de zomer.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik met Bakken Producties, want dat is nu de productiemaatschappij waar ik nu bij zit. En die zijn aan de slag gegaan met het team en die hadden in no time hadden ze dat liedje gemaakt voor mij.
0: Ja, je hebt hem bij Bakker opgenomen. Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Tinus?
1: Ja, we hebben een videoclip opgenomen hier in Spanje, in Marbella. In de buurt van Marbella, ja. Dus omdat het ook Spaans was, leek ons een leuk idee om dat in Spanje te doen.
0: Ja. En welke...
1: Die heeft Niels opgenomen. Niels Wasman heeft die clip opgenomen.
0: Ja, geen onbekende man inmiddels bij dit programma, Niels Wasman.
1: Ja.
0: Hij is overal te bezichtigen, Tinus, de videoclip.
1: Ja, hij staat op YouTube en... de single is natuurlijk overal te streamen.
0: Ja. Oké. Okay. Wij houden natuurlijk uiteraard ook bij dit programma contact voor je volgende nummers die gaan komen. Dat ben je van mij gewend. En ik zou zeggen, ja, Tinus, kom of de single aan. En we gaan hem te horen brengen.
1: Ja, doe het, dankjewel. Ja, lieve luisteraars, ik ben Tinus van der Weijden. En dit is mijn nieuwe single, Luna.

0: Wij hoorden Tieners van der Weijden met Luna voor de kust in Duistrijk en verder buiten. Tieners van der Weijden hadden we aan de telefoon hier bij Radio 80 met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Tieners. Ja, als het goed is heb ik nu aan de telefoon Martin van Gorp. Goedenavond, Martin.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Gewoon Hollands op Radio 80, Martin. Ja, voor de luisteraars die nog niet van Martin van Gorp hebben gehoord, misschien kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Nou, ik ben Martin van Gorp, ik kom uit Roosendaal en ik ben beginnende artiest.
0: Kijk, en een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Een Nieuwe Ronde.
1: Ja, Een Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen, ja. Ik heb hem bij Frank van Kooi opgenomen.
0: Dus je bent bij de Boom Studio?
1: De music, dus ja.
0: En hij is bij Frank ook uit de pen gekomen, Martin?
1: Ja, klopt, ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, die heb ik door Ger Oelemans laten filmen. In Petten. Ja. Op een strandplaag. Gewoon een hele mooie clip ook van geworden.
0: Ja, dus de locatie is Petten geworden waar je hem hebt opgenomen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dan hoeft de Ger niet ontiegelijk ver af te reizen vanaf Alkmaar.
1: Nee, klopt. Ja, nee, het is ook omdat hij ook op vakantie ging. En hij zei van, Martin, ik doe hem nog gauw even voor de vakantie. Mm. Maar dan moet je wel naar mij toe komen. Ja, ja. Dan heb ik het daar wel voor over. En zeker hoe de clip nou is geworden, dan heb ik er zeer zeker geen spijt van.
0: Martin, dit is je debuutsingle. Zit er nog meer muziek ook aan te komen binnenkort van jou?
1: Ik heb er van tevoren nog eentje bij Frank ook nog opgenomen. Wat denk je dan?
0: Ja.
1: Dat was mijn allereerste, zeg maar. En nu is het een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ja, in september komt er weer een nieuwe aan. En die gaan we waarschijnlijk ook bij Frank opnemen.
0: Ik denk dat wij zo rondzetten en we dan weer contact met elkaar hebben, Martin.
1: Ja, is goed.
0: En wat deze single betreft, ik zeg ja, neem het podium en kondig hem aan.
1: Nou, hierbij kondig ik aan een nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: welkomt in de allernieuwste gerookste jingle van Martin van Gorp voor de kust in Duistrijk op Radio 80 en ja, daarbuiten. En natuurlijk Martin, mijn dank dat jij aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands alles kwam vertellen over deze nieuw gerookste jingle. Wie dat nu kan doen is niemand minder dan Martijn Bouwman. Een goedenavond Martijn.
1: Ja, goedenavond.
0: En ook welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Martijn.
1: Dankjewel.
0: Luisteraars die nog niet van Martijn Bouwma hebben gehoord, kun je jezelf even introduceren als je wil.
1: Ja, ik ben Martijn Bouwma. Ik ben 15 jaar oud. Ik kom uit het mooie Emmen. En ik mag naast mijn studie mag ik graag het weekend op pad om te zingen. Muziek is mijn leven. Met name het straatje Levenslied. Dus echt Nederlandstalige muziek. En dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe.
0: Kijk, en je nieuw gereleasde nummer, Martijn.
1: Ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dat het gewoon dat ik super toch wel een beetje blij en trots ben op dat liedje. Hè. Het is echt leuks geworden. Ik sta erachter en het wordt goed omgevangen door het publiek. Het is een vrolijk liedje, het is een zomersliedje. Het is eigenlijk gewoon een in mijn ogen een super vrolijk, leuk en makkelijk mee te zingen nummer. Dus dat over mijn single.
0: Ja, ik kan de hele wereld aan is de titel. Met wie heb je de tekst geschreven?
1: Het is een koffertje, dus ik heb de tekst niet zelf geschreven.
0: Oké, en weet je wel wie het origineel gedaan heeft?
1: Ja, origineel heeft Frans Bauer hem gedaan. En het was al een hele leuke versie hoor. Niks mis mee, maar ja, ik dacht van waarom wordt het liedje zo weinig beluisterd? En hier is eigenlijk gewoon te weinig belichting voor dit prachtige nummer. Ja. Dus ik heb er het in een compleet nieuw jasje gestoken. Ik heb de hele, ja, toch wel het karakteristiek van het liedje best wel aangepast. En hem echt mijn eigen sound aangegeven. En ik ben super blij met het resultaat.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Martijn?
1: Ja, zeker. Ik heb een videoclip erbij. Ja, ja, dit is opgenomen in het cafeetje bij ons op het dorp.
0: Oké. En welke productiemaatschappij heeft hem gemaakt?
1: Xandro Media, volgens mij. Xandro Media of zoiets.
0: Oké. Martijn Bouwma, zit er dit jaar buiten deze single nog meer muziek aan te komen?
1: Ja, 100%.
0: Dus we kunnen nog meer verwachten dit jaar.
1: Ja, 100%. Er komen echt veel leuke dingen aan. Nu is het even drukte met de zomer, maar zometeen als het weer wat afzakt, gaan we gewoon die studio lekker weer induiken. En er komen gewoon leuke dingen aan. En ik kan niet wachten om het aan het publiek te laten horen.
0: Heel fijn om te horen. We houden zeker uiteraard contact bij dit programma voor je volgende releases die gaan komen, Martijn. En ik zou zeggen, ja, neem het podium. Dan wordt het tijd dat we je single te horen gaan brengen.
1: Ja, nou zeker. Helemaal goed.
0: Jij mag hem aankondigen als je wil.
1: Helemaal goed. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Martijn Bouwma en dit is mijn eerste single. Ik kan vandaag de hele wereld aan. En je luistert hem natuurlijk bij Radio 80. Ja.

Wij hoorden Michael Hilders uit de Speakers Denderen met de allernieuwste release, de single Noorderzon. Twee weken geleden had ik Michael Hilders aan de telefoon over deze single. En ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van Gewoon Hollandse voor deze 10 juli 2026. Ik ga eruit met onze Marlene.

0: mensen. Marlene, voor de kust uit Duistrijk met lekker in mijn vel. Dit was rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Egmond aan Zee. Radiostudio 1 van RTV 80. Op deze vrijdag de 10 juli 2026. Aflevering 322 van Gewoon Holland. Ten eerste natuurlijk alle luisteraars die op luister hebben gezeten vandaag. Mijn hartelijke dank daarvoor. En ten tweede wil ik alle artiesten even bedanken die in de uitzending hun nieuw geliefde nummers te horen kwamen brengen. Dat waren de volgende artiesten op rij. Bob Offerberg over de single Nergens Anders. Mijn hartelijke dank. Walter Baron had ik aan de telefoon over De Turbo Zingt. Mijn hartelijke dank aan Walter Baron hiervoor. Ik had Joey Wolders aan de telefoon over de single Levensgenieter. Ook mijn dank aan Joey Wolders. Ik had Day aan de telefoon over de single Ik Wil Een Huis in Spanje. Ook mijn hartelijke dank natuurlijk aan Day hiervoor. Ik had Wesley van Doesburg aan de telefoon vandaag over de single Piraten Del Agelanden. En natuurlijk ook mijn dank aan Wesley van Doesburg. Des van Dunnerson aan de telefoon bij Radio 80 vandaag. Haat en Liefde, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Devon Donovan. Frankie Falcon had ik aan de lijn. Ik dans met jou de Flamingo. Dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Frankie Falcon. Juan Richard had ik aan de telefoon vandaag. Eens dan komt er voor jou een dag een oude single van Frans Bauer in een nieuw jasje gedaan door Joan Richard. Mijn hartelijke dank daarvoor natuurlijk. Jesse de Koning, Tante Roos, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Jesse de Koning. Ik had Wim De Lange aan de telefoon bij Radio 80. Blijf bij me tot de morgen. Dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Wim De Lange hiervoor. Lucien Martin had ik bij Radio 80 aan de lijn. Een weekend met vrienden, dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Lucien Martin. Ik had Kevin De Lenuit aan de telefoon bij Radio 80. Over de single veel te lang geduurd. Ook mijn dank natuurlijk aan Kevin Lenuit. Tidus van der Weijden bij Radio 80 aan de telefoon vandaag over de single Luna. Ook mijn dank aan Tidus van der Weijden. Martin van Gorp had ik bij Radio 80 aan de telefoon over de nieuwe single. Een nieuwe ronde, een nieuwe kansen. Ook mijn dank natuurlijk aan Martin van Gorp. En tenslotte hoorden wij Martijn Douma over de single Ik Kan Vandaag de Hele Wereld Aan. Ook mijn dank aan Martijn Douma. Dan wou ik de medewerkers van dit radioprogramma voor deze week nog even bedanken. Dat waren Dennis van der Kraan van Score Promotions, Jolanda Clement, JC Event, JC Records, mijn dank. Willem de Bie van All For You Events, mijn dank. Janette de Wit van AP Artiesten Promotie, mijn hartelijke dank. Ja, natuurlijk Ricky Smit van Team Holland Music, ook mijn dank. En tenslotte, mijn eigen persoontje, Herman van Kampen. Herman van Kampen Artiesten Promotie. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe Gewoon Holland. Blijf luisteren naar Radio 80. En ik zou zeggen, graag tot dan.
1: Bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen, maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, De Egmonden en Schorl. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Zij vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en grondzet van vertrouwen in de toekomst. Daarom de viering op zondagmorgen 12 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Wat is genoeg? Een man heeft alles en wil nog meer. Tot er een vraag klinkt die alles stilzet. Waar deze parabel de drang naar meer ontmaskert, vertraagt Messiaan de tijd en opent zo een andere maat van leven. Ook deze zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op ecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 12 juli om 10:30. Voorganger dan is Mark van der Laan. De muziek wordt verzorgd door Margriet de Vries op piano en Jan Goosensen op orgel. Iedereen is van harte welkom. Zondagmorgen 12 juli werkt aan de dienst van 10 uur in de dorpskerk van Schorl een bijzonder trio mee, het Grenstrio. Het Grenstrio wordt gevormd door Ed Stokman, Maartje van Huistede en Jeroen Gerritsen. Zij zingen bestaande gedichten van Hans Andreas en Mark Boog, waarvan Ed Stokman de teksten op muziek zette. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zonnige week.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Bakkum is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 4 uur. De fietser reed op het fietspad langs de Heerweg toen een auto uit het duingebied kwam rijden. Die kwam over de Noorderstraat. De automobilist zag de fietser daarbij mogelijk over het hoofd. Behalve de ambulance en de politie kwam ook de boswachter ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De binnenstad van Alkmaar zoekt naar een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van Karin Kalverboer, die anderhalf jaar geleden aantrad als centrummanager. Volgens de vereniging was Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn besloten. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen of het tipgeld wordt uitgekeerd. 5 jaar geleden stelde justitie een beloning van 65.000 euro in het vooruitzicht voor de gouden tip. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of deels wordt uitgekeerd. Het cameratoezicht in de Bannerwaard en Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat de camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Radio 80 voor de kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van de slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.